zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Jelle Hofvenk. Je bent bij 3FM met een hele belangrijke vraag. Waarin ben jij de eerste van de dag? Kun je laten weten via de NPO Luister-app. Leg je allemaal uit na Nothing But Thieves.

0: laatste som, je weet, Fields Part 2, hoorde je bij 3FM.
1: De eerste van de dag.
0: Goedemorgen, je bent bij 3FM. Mijn naam is Jelle en ik heb een heel belangrijke vraag voor je. Het is zaterdagochtend, 4 uur. Waarom ben jij in godsnaam wakker? En de betere vraag is, jij en ik zijn nu al wakker. Een groot deel van Nederland ligt nu nog lekker te slapen. Waarin ben jij het eerste van de dag? Wat is hetgene dat jij als allereerste van heel Nederland hebt gedaan? Vind ik altijd leuk om even van je te horen. Ik zit even te denken wat ik zou hebben. Ik ben de eerste van de dag die ze autospiegels moest afnemen met een doekje. Omdat ze helemaal beslagen waren, denk ik. Tenzij iemand nu zegt, dat had ik al eerder gedaan. Maar dat zou het kunnen. Het kan zijn dat je de eerste van de dag bent die op vakantie gaat. Of een rondje hardloopt. Vind ik fanatiek om 4 uur 's ochtends, maar you never know. Nou, het is heel simpel. Waarin ben jij de eerste van de dag? Laat het even weten. Dat kan via de NPO Luister-app. Of bel gezellig even in. Dat kan via 0909-1336. Goedemorgen, je bent bij 3FM. Zometeen muziek van Stromae om lekker mee op te staan. Toulemem ga je horen. Ook Turnstile naar de nieuwe Taylor Swift. Patience.

0: eerste van de dag. Ja, mijn idee is, als je zo vroeg wakker bent, of nog wakker bent, dan ben je altijd ergens de eerste van de dag in, toch? Thijs die drinkt een blikje cola om 2:30. Nou, dat is dronk een blikje cola om 2:30. Dat is mooie tijd, Thijs. Nina die is erbij, die zegt helaas ben ik al wakker om de krant te bezorgen. Misschien was ik wel als eerste met de hond uitlaten. Hans die rookt als eerste van Nederland een joint. En Martin, hoe krijg je dit voor elkaar?
1: Onhandigheid.
0: Onhandigheid, ja, dat zou ik wel willen zeggen. Want waarin ben jij de eerste van de dag?
1: Ik heb mijn linker pink topje gebroken en de pees doorgescheurd.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar? En wat pijnlijk!
1: Ja, dit doet wel zeer, ja. Nee, ik was aan het werk gisteren en ik had de avonddienst van 2:00 tot 10:00. En om 9:00 dacht ik van ik moet nog even iets testen van de machine. En ik pak de feestnaar vast. Toen trok ik naar achter en toen zat mijn pinklem tussen de feestnaar en de poeliehol.
0: Au?
1: Ja, au ja.
0: En hoe is het daarmee verder gegaan dan? Want dit was dus gisteravond.
1: Ja, en toen heb ik heel veel woorden gezegd die niet mogen op het
0: namelijk. Ja.
1: En het eindresultaat is dat ik vanaf 10:30 tot een 30 minuten geleden in het ziekenhuis heb gezeten bij de spoed. Met een nagel die los op mijn pink ligt en te wachten op dat ik... Ik heb nou zo'n heel mooi spalkje op mijn pink.
0: Je hebt een heel mooi spalkje om je pink.
1: Ja, heel mooi. Dat doet ik heel erg zeer.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ik ben echt een heel gelukkig man. Ja. Ik ben nu eindelijk onderweg naar huis sinds gisterochtend 7:00.
0: Jij bent al 21 uur wakker ook.
1: Ja, ja, zeker. Ah,
0: dat maakt het ook niet beter, denk ik.
1: Nee, mijn moraal is wel weg, zeg maar. ik ben klaar met dit deze week.
0: En hoe ziet je weekend eruit dan? Heb je een beetje rust of is het eigenlijk gewoon nog werken?
1: Ja, ik moet om 2:00 eigenlijk gewoon weer werken morgen. Vanmiddag en morgen en maandag nog even een nachtje. Dinsdag nog even een nachtje. Dan heb ik pas weekend.
0: Je moet nog tot dinsdag een nachtje werken en dan heb je pas weekend?
1: Ja.
0: Nu is natuurlijk wel de grote vraag, ga je dat nog doen?
1: Ik zeg zelf van ja. Alleen mijn werkomgeving zegt denk ik van nee.
0: Oké, dus het is even de vraag wie van de twee die discussie gaat winnen, zeg maar.
1: Ja, en vaak is dan wel de werk die het vindt.
0: Oké.
1: Of de baas, zeg maar, die zegt van nee. Maar eigenlijk heb ik zoiets van ja, ik kan wel iets. Het is niet veel, maar ik kan iets.
0: Nou, ik wens je veel succes met die discussie voeren en heel veel sterkte, want dit klinkt echt fucking pijnlijk.
1: Ja, ik zal je één ding stellen. Zelf niet doen ook.
0: Zelf niet doen, oké. Okay. Nee, dan ga ik mijn weekendplan even aanpassen, Martin. Dankjewel.
1: Nee, hartstikke goed.
0: Goedemorgen, het is 3FM met nu Stromae en Toulemem.

Cat's Eye op 3FM, you're the animal. Wat doe jij als jou iets wordt afgeraden om te doen? Luister je dan heel braaf en doe je het niet? Of geeft jou het dan extra reden om toch uitvoering te geven aan je plan? Ik zelf ben er echt netjes voor. Als iemand zegt, moet je niet doen, dan... Ja, ik weet niet. Ik vind dat soort dingen gewoon heel eng dan om te doen of zo, snap je? Nou, Harrison Smith, ook wel bekend als The Dare, die zit overduidelijk bij die laatste groep. Want toen hij het nummer wat ik nu voor je ga draaien voor het eerst aan zijn vrienden en familie liet horen, was de boodschap heel duidelijk. Breng dit absoluut niet uit. Nou, dus wat denk je dat hij deed? Precies, hij bracht hem als single uit met videoclip en al. En wat ben ik, en ik denk met mij velen, blij dat ik niet naar die mensen geluisterd heeft, zeg. Want wat een...

0: Robert Miles op 3FM, je hoort de Children.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen van twee van mijn favoriete Nederlandstalige artiesten. Die zijn samen de studio ingedoken. Nou, gelukkiger dan dat kan je mij niet krijgen. En als het je twee favoriete artiesten zijn, of twee van je favoriete artiesten, dan weet je toch dat het goed is. De ene is helemaal vanuit België overgekomen. De ander woont gewoon in Nederland en is een van de meest poëtische artiesten die ons land rijk is. En ik weet niet wat het is, misschien juist wel dat stukje poëzie wat in de tekst zit. Maar door die combinatie komt dit nummer zo erg binnen. Vanaf het eerste moment dat je hem hoort. Het is nieuwe muziek op 3FM van Wies en Mathieu Terrain van Bazaar. Opnieuw.

morgen lekker opstaan, doe je met 3FM en de Bouwsa. Je hoorde Magnetic. Mag jouw man een groot stuk taart in je gezicht duwen op je eigen bruiloft? Ash, die had denk ik gewild dat ze zichzelf die vraag iets eerder had gesteld. Want dit is haar echt overkomen. En nee, dit is geen grapje dat net iets te ver ging. Dit is opzettelijk gebeurd. Niet zo gek dus dat het huwelijk vervolgens geen stand hield. Kort na de bruiloft scheiden ze alweer van haar partner. Maar jaren later, toen ze opnieuw voor het altaar stond met een nieuwe man, dacht ze terug aan dat moment. En wat ze eigenlijk heel hard had willen roepen toen, precies die zin is de titel van haar nieuwe nummer. En die vinden we zo goed dat we hem hebben bekroond tot mega hit. Ash, hoor je nu. Dit is Stop the Wedding.

Queens of the Stone Age voor de No One Knows. Als jij nou invloed wil hebben op de playlist van 3FM, dan moet je even wakker blijven. Het kan maar zo zijn dat jij zo meteen bepaalt wat je hier gaat horen. Op één voorwaarde, en dat is dat je na 5 uur nog wakker bent. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Ook Ray is voor je onderweg. Joy ga je horen. En Harry Styles naar Morgan Wallen. En Tate McRae, What I Want.

0: voor jouw ochtend hier op 3FM. Zometeen veel meer.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schech staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jelle Hofbeek. Als jij dit hoort, ben je wakker. En als jij nu wakker bent, ben je onderdeel van een heel exclusief clubje mensen. Met allemaal voordelen. Wat het is, hoor je na Harry Styles.

Dit is echt opstaan met de allergrootste glimlach die je op je gezicht kan krijgen. Want hier kan je niet vrolijk van zijn geworden. Ray hoorde je bij 3FM en Joy. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Het is tering vroeg. En jij bent bij 3FM. Misschien ben je al wakker, misschien ben je nog wakker. Dat maakt voor nu even niet zoveel uit. Want het is 5 uur geweest en dat betekent dat jij lid bent van de 5AM Club. Dat is een exclusief clubje mensen die wakker zijn in hun weekend tussen om 5 uur. En het brengt voor jou een groot voordeel met zich mee, want jij hebt invloed op wat ik zo meteen ga draaien. Het is heel simpel, kun je even sturen via een appje in de NPO Luister app of bel even gezellig als je net om te kletsen. Dat kan naar 0909-1336. En wie weet bepaal jij wel wat je zo meteen gaat horen. Lid worden van de 5VM Club is gratis, hoef je niks voor te doen. Je bent eigenlijk al lid. En jij kan dus bepalen wat je gaat horen. De NPO Luister app, pak die er even bij of bel gezellig in 0909-1336. Is dit Teddy Swims voor je? Mr. Know-it-all bij 3FM.

0: Goedemorgen, 3FM met Linkin Park, you're the new device.
1: 3FM, Jelle Hofink.
0: Als jij nu wakker bent, dan ben je onderdeel van een heel exclusief clubje mensen. Namelijk de mensen die om 5 uur 's ochtends opstaan in hun weekend. En ik kan me voorstellen dat jij het ook niet per se voor je lol doet. Dat je het moet doen voor werk of dat je een slapeloze nacht hebt. Roel die stuurde al dat hij wakker werd uit een plaknacht in oktober. Ik weet niet hoe, Roel, maar goedemorgen. En ik dacht, laten we dat vieren, toch? Dus ik heb de 5am Club opgericht. Hoef je niks voor te doen. Maar als jij nu wakker bent en je luistert 3FM, ben je onderdeel van de 5am Club. En heb je invloed op het muzikale beleid bij 3FM. Mag jij bepalen wat Nederland moet horen en waar we dus mee wakker moeten worden? Thijs, we gaan redelijk stevig wakker worden. Zo, goedemorgen. We gaan redelijk stevig wakker worden volgens mij, hè?
2: Ja, dat gaan we zeker. We moeten goed beginnen, hè?
0: Precies, zo is het. Waarom is het nodig?
2: Ja, er wordt veel te weinig Metallica gedraaid op 3FM.
0: Er wordt veel te weinig Metallica gedraaid op 3FM. Nou goed, daar heb jij dan een oplossing voor gevonden. Zometeen ga ik Metallica voor je draaien. Waarom ben jij al zo vroeg wakker vandaag?
2: Nou, ik ben de krantjes aan het bezorgen.
0: Jij bent de krantjes aan het bezorgen. Dat moet natuurlijk ook gebeuren, de zaterdagkranten.
2: Ja, zeker. Ja, heel belangrijk voor die mensen.
0: Maar
2: ja.
0: ik dacht altijd dat die in het weekend veel later wordt bezorgd. Of is dat voor jou geen optie?
2: Ja, zou ook kunnen. Maar ik doe het samen met Nina, die ook wel eens voorbij komt. En die moet vroeg naar de puppycursus. Dus ik denk, ben ik sociaal, daar sta ik ook wel mee op. En dan ben ik blijkbaar ook eerder klaar. Hè? Dus,
0: dat is zo. Ga je dan weer terug je bed in? Of begin je gewoon echt heel vroeg aan je dag dan?
2: Nee, ik ga eigenlijk nooit terug mijn bed in. Nee.
0: Oké, nee, jij pakt hem zo meteen gewoon door.
2: Ja, en dan val ik in de loop van de dag wel weer een keer in slaap op de bank. Maar ja, goed. Dat is dan zo.
0: Ja, precies. Dat maakt ook niet uit. Maar dan ga ik je wel wat extra energie geven, zodat de kranten nog sneller in alle brievenbussen liggen. En dan, als je dus zo meteen je brievenbus al hoort wapperen met enorm veel kracht en er valt een krant doorheen, dan kan het maar zo zijn dat jij die hebt bezorgd.
2: Jazeker. Zo is dat.
0: Goed, heel veel werkplezier, Thijs. En ik zou zeggen,
2: dankjewel.
0: Even lekker doorwerken dan, hè?
2: Ja, even rammen. Is goed, dankjewel.
0: Dankjewel, Thijs. Goedemorgen. Het is 3FM, zometeen Michael Jackson. Thriller.

0: Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee. Goedemorgen, Obi. Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
1: Obi, elk weekend vanaf 7 uur.

Oké, maar stel je voor dat je een wekkerradio hebt. En dit is het moment waarop je wakker wordt. Goedemorgen, Michael Jackson, Audio 3FM en Thriller. Wat doe je als je 10 minuten voor misschien wel een van de grootste shows van je carrière je schouder uit de kom schiet? Nou, als het aan Boris van Flair ligt, dan schiet je hem terug in de kom, jank je er een Mitella omheen en geef je een show alsof er niks is gebeurd. Ik weet niet of dit onder professionele toewijding valt, maar ik zou het in elk geval toewijding willen noemen. Flair hoor je nu op 3FM door het oog van de nacht.

Shannon, je hoorde Lionheart bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen Ella Langley, Choosing Texas komt eraan. Ook Calvin Harris en Florence Welch zijn voor je onderweg. En ik heb de gouden tip voor je. Hoe jij nooit meer verkeersboetes krijgt.

een rood stoplicht terwijl er echt geen auto aankomt. Daar hebben we allemaal wel eens lak aan, toch? Ik geef het toe, als voetganger, nou, dan steek ik soms gewoon over. Ja, kan mij boeien. Als er niemand aankomt, ja, waarom zou ik dan gaan staan wachten, toch? Nou, blijkbaar ben ik niet de enige. Tom O'Dell, die doet namelijk precies hetzelfde. Alleen hij koos daar niet de handigste plek voor. Hij deed namelijk in New York City. En je kan het raden, binnen 10 seconden stond er een politieauto naast hem. Ja, totdat de agent hem herkende. Hij dacht echt, ik ben in de problemen, hè. Boetes, gevangenisstraffen, weet ik het hoe streng ze in Amerika zijn. Nee, de agenten die bleek een groot fan, wilde zelfs met Tom O'Dell op de foto. En Tom O'Dell kon dus gewoon doorlopen. Geen boete, geen celstraffen, helemaal niks. Voor dan actief zijn, zullen we maar zeggen. Tom O'Dell hoor je zo meteen na de Bless Madonna, Fred again. Dit is Maria. We've lost.

3FM. Je hoorde Another Love. Ik ben de gelukkigste man op aarde dankzij een vrouw. Er kwam geen romantisch moment aan te pas. Hoe dat zit, vertel ik je allemaal naar de nieuwe Alex Warren.

0: van Nederland krijg je hier bij 3FM. Zometeen onder andere Vrouwtje.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. Jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.

0: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: 3FM.
6: Avotros.
7: Jelle Hofbeek.
8: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met de allermeeste muziek voor jou zaterdagochtend. Zometeen Chesto, de business voor je onderweg. Ook vrouwtje, geen rem, komt eraan. Na Billie Eilish, Bury a Friend.

bij de FM, you're the On My Soul. Geen romantisch moment bij een verlichte Eiffeltoren. Niet een plek met persoonlijke betekenis. Ook geen mooi blauw Bounty-strand. Maar gewoon in mijn bed. Ja, daar heeft de vrouw mij gisteren de gelukkigste man ter wereld gemaakt. Ik heb het over Vrouwtje. Ja, ze bracht gisteren een nieuw album uit. En dat was In Mijn Bed, was waar ik hem voor het eerst luisterde toen hij net uit was. Gelijk verliefd. Echt. Instantly. Maar goed, wat verwacht je ook van je favoriete artiest, hè? Hoge verwachtingen. En die zijn volledig waargemaakt. Deze staat op dat nieuwe album. Vrouwtje en geen rem hoor je nu bij 3FM.

0: Chesto op 3FM. Je hoorde The Business.
1: Hey, het is heel erg vroeg. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Samen gaan we lekker aan deze zaterdagochtend beginnen. Mijn enige vraag is... waarom ben jij zo vroeg wakker? Als een, ja, misschien moet je wel net zoals ik werken. Misschien heb je kinderen die al vroeg op zijn. En vooral, waar word jij graag mee wakker? Als jij met muziek opstaat, wat is dan het eerste nummer wat je 's ochtends aanzet? Wat staat er bovenaan in jouw wekkerlijstje? Daar ben ik benieuwd naar, want ik hoop uiteindelijk de ideale playlist samen te kunnen stellen om je dag mee te beginnen. Laat het even weten. Kan via de NPO Luister-app of bel gezellig in 0909-1336. Misschien wil je wel lekker rocken, zoals nu. Bad Muse, dit is Uprising.

0: Charde, Ring My Bell op 3FM.
1: 3FM. Jelle Hofeng.
0: Goedemorgen, het is belachelijk vroeg in je weekend, maar jij en ik zijn al wakker. En ik dacht, als jij nu 3FM luistert, dan vind jij het lekker om met muziek op te staan. Die conclusie die kan ik wel trekken, toch? Dus ik dacht, nou, even kijken naar wat er dan in jouw lijstje staat als je wakker wordt. Daarom heb ik Jelle's wekkerlijstje opgericht. Dat is uiteindelijk de meest ultieme playlist om mee op te staan. Er komt een appje binnen van Daniel die zegt, de herfst is nog niet echt begonnen. Maar het begint nu wel koud te worden. En 's ochtends wil ik dan eigenlijk mijn bed niet uit, omdat het zo lekker warm is. Maar deze zorgt voor wat extra motivatie, want hij voelt als een warme knuffel op koude dagen. En ik kan hem opnieuw en opnieuw blijven luisteren. Macy Peters en There It Goes bij 3FM.

0: bare minimum bij 3FM.
1: 3FM.
2: Jelle Hofpenk.
0: Het is zaterdagochtend 3 oktober. Je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle. Ik dacht, het is weekend. Laten we even kijken wat er allemaal te doen is, toch? Misschien heb je al heel veel weekendplannen. Misschien nog helemaal niet. Het is Leidens ontzet vandaag. 3 oktober. De bevrijding van de Spaanse bezetting in 1574. 3FM-luisteraar Floris die appte daar eerder vanochtend al over. Die zei, het klinkt gewoon als een datum 3 oktober, maar het is een van de mooiste feesten in Nederland. Traditiegetrouw begint het al op 2 oktober, dus ze zijn er al uren aan het feesten. En hij was zich op dat moment aan het klaarmaken voor koraalmuziek, reveille en haring en witte brood halen. Daarna is het de hele dag feesten, bier drinken, kermis, hutspot eten en dan groot vuurwerk op het einde. Heel veel plezier als je daar naartoe gaat. Het is Nationale Kringloopdag. Mocht je nog iets nodig hebben, bezoek de kringloop eens vandaag. Het zijn de Nederlandse dansdagen in Maastricht. Er zijn allemaal diverse voorstellingen. En ja, die is vet. Dat is vet, hier wil ik heen. In de jaarbeurs in Utrecht is het de kampeer- en caravanbeurs. Dat is vet, hè? Nou, ik weet niet, misschien dat je misschien dat je nog plannen wil maken voor leuke kampeerreizen of een caravan nodig hebt. De jaarbeurs in Utrecht is waar je moet zijn. En verder is het vooral even heel goed opletten als je met de trein of met de auto gaat. Want er zijn heel veel werkzaamheden in Nederland. Tussen Amsterdam, Sloterdijk, Centraal en Muiderpoort rijden er geen treinen. Daar moet je met de metro. Tussen Roosendaal en Goes rijden bussen in plaats van treinen. Tussen Rotterdam en Breda rijden er geen treinen over de hoge snelheidslijn. Dus daar ben je langer onderweg. Venray Roermond en Blerik-Venlo ook geen treinen. En de snelwegen, de A16 richting Rotterdam is dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. De A76 is dicht tussen knooppunt Kerensheide en Nut in de richting van Heerlen / Aken. En de A59 tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel in de richting van Den Bosch. Volgens mij belooft het verder vandaag wel een mooie rustige dag te worden, toch? Een beetje herfstweer, dat wel. Maar dat is geen probleem. Je zit hier bij 3FM de hele dag fantastisch goed qua muziek. Zometeen Eminem, Houdini is voor je onderweg. Ook Lady Gaga ga je horen. En somber, na The Last Dinner, The Last Dinner, nee, The Last Shadow Puppets. My Mistakes Were Made For You, nu bij 3FM.

0: Jordan Houdini. Over Houdini's doen gesproken, daar is de vrouw die ik nu voor je ga draaien ongelooflijk goed in. Na haar laatste concert in april is ze volledig van de aardbodem verdwenen. Ik heb het over Lady Gaga. Maar voor een hele goede reden, want ze is namelijk voor het eerst moeder geworden afgelopen zomer. Ze noemt zichzelf, of ze wordt vaak Mother Mayhem genoemd, en nu is ze dus echt officieel mother. Je hoort er nu met Born This Way op 3FM.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Phoebe Bridgers op 3FM, you're the last boys. Ik heb goed nieuws, ik heb zijn oldtimer alweer op de parkeerplaats zien staan. Hij is gewoon voor je onderweg hoor. Obi Rijmakers en de weekendochtendshow van 3FM. Met onder andere Nothing But Thieves en Madonna.
1: 3FM.
2: Ster. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
14: Nu twee merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past.
2: Die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak, ik neem je mee.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: 3FM.
5: Goedemorgen, het is 7 uur, zometeen op 3FM, de weekendochtendshow met onder andere Madonna en Vogue.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 3FM.
7: Ster. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

0: 2011, een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Scout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
8: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
7: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
8: Ja toch?
7: Kijk op wakkerdier.nl.
9: Goedemorgen, het is 6 minuten over 7. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Natuurlijk Matthijs komt eraan met de nieuwste, number 5. Eerst Avicii, hey brother.

7:15. 3FM staat aan. Dankjewel daarvoor. Wat gezellig dat we samen wakker worden. Mijn naam is Obi. Hallo. Dit is de weekendochtendshow van 3FM. Met de meeste muziek van heel Nederland. En het wordt een prachtige dag vandaag. Wat een lekkere nazomer hebben wij. Niet normaal. Ik heb gisteren echt met een dikke glimlach op mijn gezicht door de stad gewandeld. Zonnetje erbij, zonnebril ook lekker op. En eigenlijk kwam je met alleen een truitje al wel weg. Er zit wel een keerzijde aan het warme weer. Ja, ik had dus eigenlijk voor gisteren mijn hele herfstleven al ingericht. Dus ik had de winterjas al uit de kast. Ik had ook zin om die weer aan te doen. Ik had een goed dekentje op de bank liggen voor de koude dagen. En ik had mijn wollen trui uit de opslag gehaald. Ja, en dan sta je vervolgens wel gewoon echt gutsend en kletsnat van het zweet in de supermarkt. Ik zou je van harte willen aanraden, doe dat niet vandaag. Stel het nog even een weekje uit. Want volgens mij, ik kijk even in mijn weer-app. Duurt het nog? Ja, zoiets. Volgende week woensdag wordt het 17 graden. Daarna koelt het ook wel langzaam af. Dus voor nu, hou die wollen trui nog even binnen. Hoe ga jij vanochtend? Ben je lekker wakker geworden? Alles kids daar? Misschien wel heel lekker wakker geworden omdat je naar IJsland gaat in Den Haag of naar de Staten in Amsterdam. Toch wel een tikkeltje jaloers op. Sowieso sta je lekker op met de meeste muziek van heel Nederland. Ik heb Major Lazer zo meteen. Harry Styles komt eraan. Tame Impala ga ik voor je draaien.

Garrix en Repeat It bij 3FM. Zo, lekker wakker worden met de meeste muziek. Je bent officieel onderdeel van de 7 uur squad. Je bent er eerder bij dan 90% van het land. Welkom. Goed je erbij te hebben. Het is 6 minuten voor 7:30. Even een kleine blik op de dag. Het wordt 21 graden dus. Eerst een klein beetje mist op sommige plekken. Geen zorgen, je buurman woont er nog. Je ziet hem gewoon even niet. En later komt dan wel echt de zon door en wordt het een prachtige dag. Veel Nations League vandaag. Kroatië-Engeland om 6 uur. Spanje-Tsjechië om 9:15 onder andere. En om 10 uur kwalificeert Max Verstappen zich in Maleisië. Gisteren was hij de snelste in de eerste training en de 4e in de tweede. En morgen begint die race al om 9:00. Het is een vroegertje. Hey, en man, wat heb ik er zin in. Nog 47 dagen tot GTA 6. Ik ben echt aan het aftellen in mijn hoofd. En dan op het moment dat hij uitkomt, heb je precies 36 dagen om hem uit te spelen. Tot eerste kerstdag. Dan moet je weer je gamerhol uit voor familiebezigheden. Als je toch aan tafel zit, hey Obi, heb je nog wat meegemaakt? Ja, een paar auto's gejat. Politie zat achter me aan. Verder gaat het goed hoor. Mag ik de aardappeltjes alsjeblieft?

Girls, As It Was, bij 3FM. Hij heeft zich ernstig misdragen in New York. Hij heeft ruim 10 kilometer gelopen op lovers. En dat is erg. Ja, de podologen die springen massaal de comments in. Er is een heel artikel geschreven over waarom Harry de verkeerde schoenen aan heeft. Te weinig demping, slecht voor zijn tenen. Dat is echt het leven van een popster, hè? Seks, drugs en onvoldoende voedsel.

0: Sienna Spyro in de weekendochtendshow van 3FM. Great Expectation hoorde je. Spannend weekend. Komende maandag worden de nieuwe Michelinsterren bekendgemaakt. Dus ergens in Nederland staat er een chef heel zenuwachtig met een pincet zo één blaadje precies op de goede plek te leggen. En ik snap dat ook wel. Als je elke dag ergens echt loeihard voor werkt, dan wil je daar toch op een bepaalde manier erkenning voor hebben, ja. Maar ik zou ook wel eens een keer sterren willen uitdelen voor eten dat gewoon normaal is. Ik bedoel, ik lust best een heel ingewikkeld diner. Ik mag dat graag doen, maar ja, ik lul niet als ik zeg dat een goede tosti waarbij de kaas uit de buitenkant druipt en dan zo krokant wordt, weet je, dat zou soms van mij echt nou, wel gewoon een goede 5 sterren kunnen krijgen. En je hoeft je ook niet chic aan te kleden als je dat opeet. Maar volgens mij heeft iedereen wel zoiets, weet je. Als er 1 gerecht van je ma of van je beste vriendin, of je kijkt nu even je lief aan en je weet het is een maaltijd, daar kan weinig tegen op. Hey, morgen, wat is er bij jou, Chantal?
1: Good morning.
0: Good morning. Goedemorgen.
1: Dan ga ik voor mijn eigen kip.
0: jij geeft jezelf 5 sterren.
1: Ja.
0: Wat bescheiden.
1: Ja. En dat doe ik omdat ik altijd kip kruid. En mijn kinderen, die vinden dat helemaal geweldig. Okay. En dan gaan we naar een restaurant. En dan nemen we kip. En maakt niet uit waar ter wereld. Want overal ziet het er lekker uit. En elke keer zeggen hun, nee, deze vind ik niet lekker. Ik heb liever die van jou.
0: Ah,
1: dus, ja.
0: Dat is wel een goed compliment.
1: Ja, dus het is echt heel erg. Maar beetje zelfbevlekking.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Als het zo lekker is, dan verdient het gewoon een prijs, toch? Dus ja, je mag een sterren geven hangen.
1: Kijk, mijn dag kan niet meer stuk. Wat een geweldig iets.

Rondé op 3FM en hard to say goodbye. Is wel het gevaarlijke van vroeg wakker zijn op zaterdag, hè? Je denkt ineens dat je vandaag alles gaat doen. Sporten, boodschappen, huis schoonmaken, misschien nog even naar de stad. Doe rustig aan, man. Het hoeft niet allemaal. Ik vind aangekleed zijn op de tijdstip al een behoorlijke prestatie. Het is mij niet gelukt. Ik zit in mijn onderbroek in de studio. Gelukkig is dit 3FM en geen televisie. Obi hier met de meeste muziek van Nederland.

0: Purple Disco Machine, een substitution bij 3FM. Zometeen David Guetta en Sam Martin. En ook Peggy Goo komt eraan. 3FM.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Met deze week in de bonus... Ah,

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis van premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3.99. Is de kat blij mee?
7: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: Guetta.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden.
0: 3FM.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Met deze week in de bonus.
5: Ah,

0: Maastricht op stekkies.com.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
3: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: 3FM. Obi Rijmakers.
11: Hey, goedemorgen. Het is 7 minuten over 8. Zometeen op 3FM hoor je David Guetta en Sam Martin. Dangerous komt eraan naar Tempest City. En...

Guetta en Sam Martin, Dangerous, hoorde je bij 3FM. Dat is even lekker wakker worden. Half Nederland ligt nog te maffen. En jij en ik zijn al vroeg wakker. En je weet wat ze zeggen, hè, over vroeg opstaan. Dat had ik niet beter kunnen verwoorden. Dat mogen we alleen niet uitzenden. Hey, zet hem

We begonnen Maleisië gisteren met de snelste trainingstijd, gevolgd door een vierde plek. Om 10 uur is de kwalificatie, morgen om 9 uur de race. En zijn weekend begint dus ook gewoon met de vroege dienst. Verder Nations League om 6 uur, Kroatië tegen Engeland. En om 9:15 onder meer Spanje, Tsjechië en...

Hij blijkt gewoon een veelpleger te zijn. Stella Lefty is de naam en dit liedje lijkt heel veel op Stick Season van Noah Kahan. En uiteindelijk heeft ze hem maar een deel van de winst gegeven om een beetje van het gezeik af te zijn. Want hij zei, ja, hey, volgens mij is dit gewoon gejat. Er zijn nu 5 tracks van Stella Lefty die onder een vergrootglas liggen voor plagiaat. Er zijn er 2 die ik heel erg opvallend vond. Ik wil het je even laten horen. Ze heeft een liedje dat heet Misery. En die lijkt heel erg op A Million Dreams van The Greatest Showman. Dus ik laat je eerst even Misery horen. En dan Greatest Showman.

0: Lost Frequencies en Live It All bij 3FM.
1: De weekendochtendshow met Obi.
0: Good morning! Er is zoveel naar uit te kijken nog dit jaar. Ik bedoel, GTA 6 moet nog uitkomen. We gaan naar een nieuwe editie van 3FM Serious Request in Arnhem. Dat wordt ook een hele mooie. Maar er is één ding wat echt bovenaan mijn wensenlijstje staat voor dit jaar. Dat is een nieuw album van Bungie. Die band die ken je waarschijnlijk nog niet. Dat is ook oké. Ze zijn nog relatief onbekend. Maar hebben wel echt een fantastische plaat gemaakt. Ik denk een jaar of, nou wat zal het zijn, 5, 6 geleden. En daarna niets meer van ze gehoord. Ik dacht dat ze gestopt waren. Dat vond ik ook echt rete jammer. Maar ondertussen begint er nieuw materiaal uit te komen. En dit klinkt als niks anders dat er in Nederland wordt gemaakt. Ik vind dit zo vrolijk, zeker op zaterdagmorgen. En ik denk jij ook.

0: gewoon echt een heel goed liedje, toch? Ja. Geen woord aan gelogen. Bungie hoorde je op 3FM. En...
1: Carefree.
0: Binnen nu in een paar tellen. Olivia Rodrigo, driver's license komt eraan. Ook de Black Eyed Peas hoor je zo meteen met Let's Get It Started.

0: wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: 3FM. Het is 9 uur precies. Zo meteen een nieuwe editie van Obi's Boodschappersveld. En ook muziek van Bestel komt eraan.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico.
8: Dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: 3FM.
11: Goedemorgen. Het is 9 uur precies. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappersveld. En ook muziek van Bestel komt eraan. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond.

0: missie in de Verenigde Arabische Emiraten en probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. In het weer veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. 3FM.
1: Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AHA verse pasta's en pasta sauzen, ook 1 per 1 gratis.

0: Carnaval is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Deze eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
3: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
2: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
3: Ja toch?
2: Kijk op wakkerdier.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kipdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

of minder. Dat is alles wat je moet weten. Als je een beetje de prijs van boodschappen weet, dat is super. Dan kun je zometeen je hele voorraadkast gratis aanvullen in Obi's boodschappenspel. Naar Cat's Eye en eerst best stil.

Cat's Eye en Animal bij 3FM. Het is 12 minuten over 9. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Het is de weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. Ik draai de meeste muziek van heel Nederland voor je. Zometeen Role Model. Ik ga Alice DJ draaien. De Kaiser Chiefs en ook Ashy komt eraan met Stop the Wedding. Die is deze week 3FM meegeheet. Fantastisch liedje. Komt zometeen allemaal. Eerst even bij jou checken. Ben jij thuis degene die altijd zegt... Hey, dit had je ook ergens anders nog wel goedkoper kunnen kopen? Als dat zo is, goed zo. Mag je zometeen bewijzen. Om 9:50 is vaste prik in het weekend. Obi's boodschappenspel. 3 producten. Ik noem een prijs en jij zegt meer of minder. Als je dat goed doet, dan win je mijn eigen boodschappentas. Heb ik zelf ontworpen. Helemaal gevuld ook. Dus je krijgt gratis boodschappen. Zullen we een kleine oefenopgave doen? Bijvoorbeeld Becel Margarine Light. 550 gram. Kost dat meer of minder dan 3 euro? Dit is een aanmerk. Meer of minder dan 3 euro? Ja, meer natuurlijk. €3,69. De ochtend.

0: Maud, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Aangenaam kennis te maken. Waar hang je uit?
1: Thuis.
0: Ach, wat heerlijk. Kom je net uit bed,
1: ja.
0: Of niet?
1: Ja, in de pyjama en al.
0: Ja, ik dacht het al een beetje te horen inderdaad. Een klein beetje die moeheid erin.
1: Ja, avondje gehad gisteren, dus...
0: Zullen we maar niet verder over hebben dan? Hey Maud, ik geef je zo meteen 3 producten en ik noem steeds een prijs. Jij zegt meer of minder. Heb je het goed, dan is het product voor jou. Heb je het fout, dan geef ik hem weg via de NPO Luister-app. En als je ze alle 3 goed hebt, dan krijg je een volle boodschappentas van me. En dan vul ik dus in 1 keer je hele voorraadkast aan.
1: Oké.
0: Here we go. Product nummer 1. Een zak Doritos Nachos Cheese. 272 gram is die zak. Kost dat meer of minder dan 3 euro?
1: Hoeveel gram zei je? 2,72.
0: 2,72.
1: 3 minder.
0: Minder is goed. Yes. 2,79 is het juiste antwoord. Dan product nummer 2. Car van Cevitam aardbeiensiroop. 600 milliliter. Meer of minder dan 4 euro?
1: Meer.
0: Meer is goed. Maar ook echt net. 4,09 euro. En dan de laatste. Maud. Bepanthen eczeemcreme, 50 gram. Kost dat meer of minder dan 15 euro? Vertel maar.
1: Eczeemcreme?
0: Ja.
1: Hoeveel gram?
0: 50. Gewoon een tube, kom op, Maud.
1: Oh, minder.
0: Nee, minder is niet goed. Sorry. Het is meer 21,99 euro.
1: Damn.
0: Maar op zich nog best een goede score. Is niet slecht.
1: Ja, dat is wel jammer.
0: Heb je keurig gedaan. Het is geen volle tas, maar in ieder geval wel een korter boodschappenlijstje. Je krijgt van mij Doritos en Carvel Zevitam. Hoe lekker is dat?
1: Nice. Ja.
0: Ik weet niet of die samen heel lekker zijn, maar dat moet je dan maar gaan uitzoeken.

3FM. Ik heb me toch altijd afgevraagd wat er gebeurt als je dat daadwerkelijk roept tijdens een bruiloft. Dat de trouwambtenaar vraagt: zijn er nog mensen die bezwaar hebben tegen het huwelijk? En dat er dan daadwerkelijk iemand binnenkomt stormen, die trapt zo de deur aan van de kerk open en die zegt: stop het huwelijk! Zouden ze dan daadwerkelijk stoppen? Ja, nee toch? Volgens mij word je gewoon afgevoerd in een dwangbuis, dat is even normaal. De eigenaresse van de 3FM megahit van deze week, Ash, die had liever gezien dat het wel was geroepen bij de bruiloft. Blijkbaar echt een verschrikkelijke vent. Toxic, bazig, onaardig. En hij deed het bestek met de vieze kan naar beneden in de vaatwasser. Dus dat werd dan nooit schoon. Dat is zo irritant. Levert wel een donders goed liedje op. 3FM.

ongeveer 21 graden met na een klein beetje mist in Nederland heel veel zon. Ach, lekker. Dit is zo'n dag waarop je je winterjas 's morgens echt heel graag wil meenemen, waar het een goed idee lijkt en de rest van de dag moet je meeslepen. Doe het niet, laat hem thuis. En die trui eigenlijk ook, het is niet nodig. Voetbal is er volop in de Nations League en om 10 uur weten we hoe Max Verstappen aan zijn kwalificatie in Maleisië begint. Gisteren reed hij eerst de snelste en daarna de vierde trainingstijd. Morgenochtend 9 uur is die race. En 3FM is bij je met de meeste muziek. Oasis hoor je zo meteen met Wonderwall. Ook Miley komt eraan naar Somje.

0: Gelijk die lach ook. Ja. Goedemorgen, Rauw.
1: Asmatische lach. Ik denk, hoor ik niet meer.
0: Ben je begonnen met roken?
1: Ja, nee. Ik probeer het wel ieder jaar weer met rond januari. Ik denk, nou, voornemens, gaan we weer proberen.
0: Het is roktober, hè?
1: Hey!

0: tref je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zo meteen vanaf 10 uur te horen op 3FM. Ramon van Koeien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Opie. Ja. Naast de DJ met de meeste muziek van heel de wereld ben je ook een enorme wijnliefhebber en een wijnkenner. En deel je graag je weekendwijnadvies met de rest van Nederland. Prachtige dag vandaag.
2: Het is heerlijk, ja.
1: 21 graden, het zonnetje gaat volle bak schijnen. Wat gaan we drinken?
2: Ja, ook al is het lekker weer, ik heb heel erg zo'n herfstgevoel de hele tijd.
1: Omdat ik hoor je dat nou al 3 weken zeggen.
2: Nee, maar het is echt, langzaamaan heb ik ook al gewoon weer zin in het voorjaar. Ik ben al zo ver loop ik vooruit.
1: Je hebt de open haard alweer aanstaan thuis. Ja. 35 graden binnen.
2: Maar echt wel. Maar ik vind het zo lekker. Nu, weet je, dat hier al die bladeren overal liggen. En dat zonnetje erbij. En dan is het nog een beetje zo vochtig. Een beetje mistig begon de ochtend ook vandaag.
1: Ja.
2: Maar dan denk ik meteen alweer aan een lekkere wijn. Bijvoorbeeld uit Australië, een Shiraz.
1: Oké.
2: Zo lekker. Dat is echt stiekem een beuker. Maar koel je hem een klein beetje terug. Dan is het ook een beuker, maar dan heb je niet zo in de gaten. Dus daar kun je ook lekker nu op beginnen. En het leuke is, die heb je ook al voor onder de 100 euro. Dus perfecte wijn van vandaag.
1: Shiraz. Ja. Wat heerlijk. Nou, die gaan we drinken. 3FM.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Met deze week in de bonus, aangerookte zalm 1.

0: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
18: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
18: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
19: 3FM.
20: 10 uur in de Benelux. De allermeeste muziek van de wereld krijg je hier met Benson Boone, The Cure en Hugel zometeen. Eerst het nieuws.
21: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke

0: eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. 3FM.
1: Ster. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
13: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: FM.
1: Friday I'm in love.
2: Ramon Verkoeien.
1: Ja, hele goede morgen in het allereerste weekend van oktober. En je weet wat dat betekent. Ja, dan krijgen al die andere radiozenders opeens weer zin om Mariah Carey te draaien. Ja, de eerste indoor kerstmarkten zijn alweer open. Geen zorgen, daar doet 3FM nog lang niet aan mee. Want ja, wat je ook kunt doen met deze zaterdag hier, krijg je de allerbeste weekend anthems. Met zometeen bijvoorbeeld Nothing But Thieves. Maar eerst...

Hey, fijn liedje. Jamie Miller is het, met Baby Doll. Hij werd in Engeland bijna 10 jaar geleden derde in The Voice. Maar vervolgens gebeurde eigenlijk met hem precies hetzelfde als bijna met iedere Voice-kandidaat. Je wordt compleet vergeten. Niemand heeft het nog over je. Tot nu was zijn liedje Baby Doll online ontzettend populair. Hij werd laatst zelfs al... dat is wel een bijzonder verhaal. Hij werd laatst zelfs herkend bij de Starbucks toen hij een Strawberry Venti Refresher bestelde. Nou, dan weet je, het gaat echt heel goed met je carrière. Ja, of je komt gewoon net te vaak bij de Starbucks, dat je gewoon...

0: met Wijnand en Jamie in de ochtend. En deze week lanceerden zij een nieuwe editie van de leukste competitie van Nederland. De Peter en Petra Cup. Ja, het idee is heel simpel. Twee geliefden waarbij de voornamen net even te goed bij elkaar passen. Alvast een voorbeeldje. Aan de telefoon hangt Bob. Maar dat is de vraag. Hoe heet zijn partner?
1: De vraag is natuurlijk, wie hoort er bij Bob? Wat is de aparte namencombinatie? Wie hebben we aan de telefoon? Hallo, met wie?
2: Met Marley.
0: We hebben Bob en Marley, oftewel Bob Marley aan de telefoon. Wat een goed verhaal. Een nieuwe Wijnand en Jamie in de ochtend hoor je maandag vanaf 6 uur. Hier bij 3FM.

0: Coldplay. Misschien wel met de mooiste, hè? Yellow. En de bouwster daarvoor, Magnetic.
1: 3FM. Ramon.
0: Hey, dank voor alle berichten die zijn binnengekomen via de NPO-luisterapp. Nederland is lekker druk vandaag. Joost heeft net zijn racefiets uit de schuur getrokken, want die gaat zo meteen een rondje rijden van 70 kilometer, nu het nog kan. Annika die helpt vandaag haar beste vriendin bij het uitzoeken van een trouwjurk. Bijzondere dag. En Renzo die is hard aan het studeren voor zijn eerste tentamens van het studiejaar. Oké. 3FM draait de meeste muziek deze zaterdag. Milky Chance.

Cookie Chan, Stolen Dance bij 3FM. Hey, hoe zijn jouw dansmoves? En heb ik het niet over de wals of de tango? Nee, hoe sta jij erbij in de club? Ik ben persoonlijk echt een breakdancer. Ja, vaak al, weet je, binnen 5 minuten dan lig ik al op de grond een beetje te spartelen. Gaat ook heel veel mensen wel ook de ambulance denken. Oh, weet je, er heeft er iemand een TIA gekregen. Nee hoor, het is Ramon die aan het dansen is. Nou, volgens de Nederlandse DJ Mau P maakt het ook echt niet uit of je wel of niet soepel bent in de heupen. Iedereen verdient het gewoon om

0: zaterdag de leukste dag van de week, hè? Ja, ik zeg er nog maar voorbij voor de duidelijkheid. 3FM meeste muziek, zometeen Teddy Swims en ook de 1975 komt eraan.
1: Zometeen op 3FM. Meer Ramon. Met onder andere deze.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook 1 per 1 gratis.

0: iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more met ProMax. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: na het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Jan. Dan 3 van verkeer van de ANWB. Op dit moment zijn dit de 3 langste files in Nederland. De A6 Emmeloord richting Lelystad voor Zwifterband heb je 22 minuten vertraging. N57 Middelburg-Brouwersdam voor Burg-Haamstede 24 minuten. En de N307 Lelystad-Kampen voor de aansluiting met de N50. Daar heb je 26 minuten vertraging. 3FM.
3: Wispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30%
3: met Intratuin. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
6: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.

0: Hankook en de service van Profile. De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Shopper de Shop! Alleen dit weekend in

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: 3FM. Ramon Verkoeien.
9: Hele goedemorgen. Ja, lekker weekendje hoor zo. Zonnetje komt eraan straks. Die ligt nog even te rusten. 20 graden vanmiddag. En bij 3FM.

0: Know-it-all, Teddy Swims bij 3FM. Ja, als je in maart naar Teddy Swims in de Ziggo Dome gaat, dan hoop ik dat je van hotdogs houdt. Teddy namelijk wel. En daarom heeft hij tijdens een optreden een hotdogkraam op het podium staan. En ook een t-shirt kanon in de vorm van een hotdog. Dus dan gaat hij richting het publiek schieten.
1: Ja,
0: wordt een hete avond. Veel plezier vast. Dit is 3FM, de 1975.

0: daarvoor Calvin Harris, Ellie Goulding.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het gaat lekker met de carrière van Jim Gardner. Hij komt uit Berkel Enschot. Dus waarschijnlijk zegt hij zelf, het gaat keigoed. Het gaat ook keigoed met mijn carrière. Nou, ik noem hem zelf al maanden de Nederlandse, misschien wel de Brabantse Harry Styles. Want hij maakt alleen maar goede popsongs. Op dit moment treedt hij op allerlei plekken in het land gratis op tijdens de popronde. Hij staat volgende maand in het voorprogramma van Fleming en doet ook nog een eigen clubtour binnenkort. Is ook nog zijn eigen eerste EP, die is net uitgekomen. En daar staat deze op. Dit is zo'n goed liedje. De nieuwe Jim Gardner bij 3FM.

0: Tovelo, Stay High bij 3FM. Daarvoor nieuwe muziek van Jim Gardner uit Nederland. You Make It Make Sense.
1: 3FM. Ramon Verkoeien.
0: Altijd leuk om van je te horen via de NPO Luisterapp. Wat ben je aan het doen vandaag? Jolijn is onderweg naar het tuincentrum, want ze gaat nieuwe najaarsplanten halen voor op haar balkon. Ja, alles in de zomer is natuurlijk hartstikke dor geworden alweer. Dus heel goed, Jolijn. Steven is onderweg voor zijn allereerste motorrijles. Oh ja, heel goed, Steven. Altijd je helm ophouden, hè? Dat weten veel mensen niet. Ook gewoon de hele dag je helm ophouden. Echt doen. Sanne is samen met haar vriend een laminaatvloer aan het verleggen. En

Amsterdam Dance Event. En dan weet je, dat wordt een hele grote, hè. Sofa Bampa, nieuw dance talent uit Engeland. Je hoorde On Tonight. Ja, de afgelopen maand won je tickets voor concerten voor de allerbeste artiesten in de 3FM Ticketmaand. Maar we gaan gewoon lekker door met tickets weggeven. Deze week win je op 3FM tickets voor een exclusieve show van een Nederlandse ster. Ik vertel je zo meteen wie dat is. Eerst Snow Patrol, dit is Just Say Yes.

Gisteren kwam haar tweede album uit en dat gaat ze op een bijzondere manier vieren. Ze geeft 2 exclusieve albumrelease shows in de Melkweg in Amsterdam. Dus we hebben even met Vrouwkje gebeld en even wat tickets geregeld. En die zijn misschien wel van jou. Vanaf maandag maak je iedere avond bij André's kans op 2 tickets voor de show.

Lady Gaga bij 3FM, Abracadabra. Hey, even wat heftige feiten op een rijtje. Vanavond gaat om 6:55 de zon al onder. Eind deze maand gaat de wintertijd weer in. En de benzineprijs is op dit moment €2,41. Maar wie doet ons wat? Het is weekend, we schudden al deze nare berichten van ons af. Als een druppel water op een eendenvacht. Hey, ik noem maar wat. 3FM heeft de meeste muziek in je weekend. Disclosure.

0: wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee! Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
8: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
7: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
8: Ja toch?
7: Kijk op wakkerdier.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
14: Aldi.
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
1: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

0: Zometeen te winnen een zak kroephoek in De Sloomste Mens. En natuurlijk de meeste muziek. Ella Langby en Ariana Grande is zometeen na het nieuws van 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt

0: Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Kirsten, dan 3 van verkeer van de ANWB. Dit zijn de 3 langste files op dit moment in Nederland, of in ieder geval met de langste vertragingen. A6 Emmeloord richting Lelystad voor Zwifterband, 18 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem voor de Duiven, daar heb je 20 minuten vertraging. En op de A27 Breda-Gorkum heb je voor industriegebied Avelingen 16 minuten vertraging. 3FM.
2: Ster. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: geaccepteerd.
1: Hé, hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denimarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Nu 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denimarket bij Jeanscenter.
4: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
5: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
4: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
5: Ja toch?
4: Kijk op wakkerdier.nl.
6: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel.
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
14: 3FM. Ramon Verkoeien.
15: Hele goede middag. Ja, de muziek is om je vingers bij af te likken. Jam, jam.

0: nu zijn we wakker. Ariana Grande zet Breakpoint.
1: VFM.
0: En LLN de voor en Chosen Taxes.
2: Ramon Verkoeien.
0: Ja, lekker sportweekend. Vanmorgen om 10 uur kwam de Formule 1 in actie voor de kwalificatie in Maleisië. Met een heel lekker resultaat voor Max Verstappen, want hij pakt voor de eerste keer dit seizoen de pole position. Verder, het Nederlands elftal bereidt zich voor op de wedstrijd van morgen tegen Servië. Maar vandaag staan er wel andere interlands zoals Kroatië, Engeland en Spanje tegen Tsjechië. En er wordt ook gewielrend. Dit weekend het EK. Vandaag zijn de vrouwen op de weg in actie. Dus ik zou lekker binnen blijven.

0: Fontaines DC bij 3FM en Technotronic ervoor. Pump up the jam. Hey, word jij wel eens badend in het zweet midden in de nacht wakker omdat er opeens een hele dringende vraag in je hoofd zit? Ik wel. Ja, ik vroeg me namelijk deze week opeens af: waar zijn Nico en Vince gebleven? Waar zijn Nico en Vince gebleven? En verdomd, ze geven toevallig zelf antwoord op Instagram.
1: Right now we are in Oslo, Norway.

0: My Body Isn't Ready en Nico en Vince, daar waren ze weer. Am I Wrong bij 3FM. Zometeen Adela, goede track. Misschien wel een van de beste tracks van dit moment. En ook David Guetta, Usher zometeen. Leuk.
1: De sloomste mens.
0: Maar ja, in het weekend doen we het ook rustig aan en spelen we de sloomste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. Aan jou de vraag. Wie hoor je vertraagd zometeen? Als je het weet, moet je het antwoord meteen sturen naar de NPO Luister-app. Dus heb je die app nog niet? Download hem vlug, de NPO Luister-app. Als je het weet, moet je daar het antwoord naartoe sturen. Dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Zo'n lekkerste weekendsnack die er is. Let heel goed op. Zet de radio desnoods even wat harder. Wie hoor je hier vertraagd?
2: Oh, als je toch iets lekker vindt, is het gewoon echt. Ik vind het überhaupt wel satisfying om dit open te maken.
0: Het is een vrouw, denk ik.
2: Ik zou denk ik deze hele tube zo volledig leeg kunnen spuiten.
0: Akkoord, wie hoor je hier?
2: Mond.
0: Ja.
2: Pas.
1: De sloomste mens.
0: Ja, wie hoorde je vertraagd? Als je het

0: Nieuwe muziek, Adela, Ain't in LA. Zo meteen hoor je hier Snoop Dogg en Pharrell en Drop It Like It's Hot. Kennen we die nog? En ook Karen Whitcomb komt eraan zo meteen.
1: De slomste mens.
0: Maar eerst om het rustig aan, spelen we de grande finale van De Slomste Mens. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws vertraagd is. Ja, naar jou de vraag, wie hoor je hier vertraagd?
2: Ik ga

0: De Mens. En die grande finale spelen met Rick uit Tilburg. Hey Rick.
1: Hey, hallo.
0: Uit Tilburg, wat ben je aan het doen?
1: Ik ben plintjes aan het schuren en die ga ik zo meteen lakken.
0: Plintjes, dus geen pintjes hoor, hoor ik.
1: Nee, helaas.
0: Helaas. Welke kleur gaat het worden?
2: Wit.
1: RAL 9010 volgens mij.
0: Dat is wit. Ja, heel goed.
1: Precies.
0: Ja, heel goed. Hey, en verder dan, want dat is dan vrij actief, hè? En dan moet je jezelf belonen. Wat ga je daarna doen?
1: Daarna dacht ik eigenlijk, het is mooi weer om even met dochter en vrouw de stad te gaan om ijs te eten. En dan daarna nog eventjes iets van chipjes halen voor vanavond bij een film.
0: Hey, wat lekker. Maar wat zei je? Chips voor de tv?
1: Sorry, wat zeg je?
0: Vanavond chips voor de tv. Wat ga je kijken dan?
1: Ja, we kiezen altijd samen iets uit. Maar meestal is mijn 3 kwartier mijn dochter van 11 wel een beetje klaar met de hele film. Dus die gaat dan naar boven. we gaan het straks zien. Geen idee.
0: Oké, nou spannend. Nou, geniet lekker van je weekend. Ondertussen zit je in de grande finale van de Sloomste Mens.
1: Ja.
0: Ja, wie denk je dat er vertraagd is vandaag?
1: Nou, dat is wel heel zeker dat het Monica Geuze was.
0: Monica Geuze, laten we even luisteren wat het goede antwoord is.
3: Ik zou denk ik deze hele type zo volledig leeg kunnen spuiten. In mijn mond.
0: Ja, natuurlijk, Rick. Dat is het goede antwoord. Heb je dit gezien ook, of niet? Dit filmpje?
1: Nee, helemaal niet. Maar ik kreeg ergens iets mee. En ja, ik eet zelf al sinds 6 jaar tomatenblik.
0: Nee, dus hou
1: toen, op. Dus toen dit in het nieuws kwam, toen dacht ik van... Hé, dat is nog iemand die dat doet.
0: Maar dit doe jij ook? Waarom?
1: Ja, dit doe ik al 44 jaar.
0: En dat vind je lekker?
1: Dat vind ik heerlijk.
0: Nee, of dat je zegt, nee, ik vind het helemaal niet lekker, maar ik doe het gewoon al heel lang, ja. Voor de duidelijkheid.
1: Ja,
0: Monica Geuze ging deze week viral met een video waarin ze tomatenpuree en een tube eet. En dat was echt waar iedereen het over had.
1: Ja, schijnbaar wel.
0: Ze heeft zelfs Trump verslagen in het nieuws met dit, met dit nieuws. Goed, hè? Nou, het levert jou op een zak kroephoek naar keuze. Kun je lekker in die tomatenpuree dippen. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
1: Java, denk ik, hè? Ja, mijn dochter zegt Java.
0: Java, dan gaan we dat doen. Stuur je kant op. Fijn weekend, hè?
1: Hey, dankjewel. Oh.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Volido. Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
17: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasausen, 1+1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1+1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: zitten.
1: Oh ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is gewoon herfst, hoor.
0: La Bouche en Be My Lover komt eraan. Mocht je het jou vragen, ook Lost Frequencies en Live It All. Eerst gaan we naar het nieuws van
1: 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. 3FM.
3: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden.
3: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot

0: nadenken.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Mai, wat was jouw zaterdagmiddag lunch?
1: Ik had van die snoepjes, balletjes van Ray-Ban. En jij?
0: Heb jij een zonnebril op?
1: Nee.
0: Ik snap hier niks van. Wat heb je nou op?
1: Snoepjes.
0: Van Ray-Ban?
1: Nee.
0: Nou ja, dames en heren, Mai heeft glas tussen de tanden. Ik had een brood.

0: individu.
1: George Ezra en Budapest op deze mooie zaterdagmiddag. Je kent, moet je even nadenken, hè? Denk even aan al je vrienden, denk even aan al je familieleden. Je kent vast iemand in je omgeving die altijd mensen verbetert bij één specifiek woord of bij een bepaalde uitspraak.
2: Oh ja.
1: Ik heb dat zelf bijvoorbeeld altijd met karakter en personage. Dat heb ik ooit geleerd van een ex. Een van de weinige dingen die ik toen van haar heb opgestoken. Ze zei ooit, want zij zat ook in de journalistiek en in de boeken. En ze zei, luister, heel veel mensen zeggen van, oh, ik keek naar die film en oh, het was zo'n leuk karakter wat hij speelde. Maar een karakter is iemands persoonlijkheid.
2: Oh, ja.
1: Dus je hebt bijvoorbeeld een heel zwaar karakter of een zuur karakter. Als je het hebt over een rol, of dan heb je het over een personage.
2: Mm.
1: Over een personage. Ik hoor zelfs bij hele grote gerenommeerde journalistieke programma's dit nog vaak misgaan. Maar ik ken dus ook mensen in mijn omgeving. Daar kom ik dus op. George Ezra, Budapest. Ik ken een aantal mensen in mijn omgeving die hebben dan twee keer, toen ze 23 waren, zijn ze gaan coma zuipen in Hongarije.
2: Oh ja.
1: En die verbeteren nu, jaren later, nog steeds iedereen dat het niet Budapest is, maar Budapest.
2: Nee, echt? Ja, is dit een ding?
1: Het is Budapest.
2: Is dit echt een ding?
1: Ik
2: heb het echt nog nooit gehoord, dit.
1: Budapest. En dan ga je dus niet met cultureel onderlegde reizigers om. Want deze twee coma-zuipers...
2: Wat?
1: Ja, man, de bier was €1,20. En oh ja, by the way, hè, het is Budapest. Nou, iedereen kent wel zo iemand, volgens mij. Goedemiddag en welkom. Dit is Mark en Mai op de zaterdagmiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo. Zometeen hoor je La Bouche en Be My Lover. Wij hebben het vandaag op de dag... Het is vandaag de nationale dag van de kringloopwinkel.
2: Hoe leuk is een kringloop?
1: Ja. En wij spreken de kringfluencer van Nederland.
2: En dat is Maan Rielle.
1: Kringfluencer heeft niks met medische dingen te maken trouwens.
2: Nee, nee, het klinkt wel echt heel erg medisch. Kringfluencer kan eens uitspreken gewoon überhaupt.
1: Als je het over die andere kring hebt, wie zou je dan kunnen bellen als kringfluencer?
2: Geen idee. Geen idee.
1: Gerard. Oké, we dwalen alweer af.
2: Even iets anders. Ray die komt volgend jaar terug naar België. Ze stond vorig jaar op Rock Werchter. En nu keert ze dus terug als headliner voor Werchter Boutique. Het kleinere broertje van. Een beetje de down the rabbit hole van de Lowlands. Ja, Ray was blijkbaar dus niet klaar met België. Maar België gelukkig ook niet met Ray. Dit is Joy!

0: Labouche.
1: En Be My Lover, dit is 3FM. Er komt een appje binnen van Anna. Die zegt inderdaad, het klopt inderdaad wat jullie zeggen. Het is niet Budapest, maar Budapest. Want naar aanleiding van een vriend van mij die ooit een keer, of toen hij 23 was, is die gaan coma zuipen in Hongarije. En die doet nu een soort de hele tijd intelligent dat hij zegt, nee Mark, het is Budapest. Jij bent er natuurlijk nog nooit geweest. Ja. En Anna die zegt, dat klopt. Maar het is ook bijvoorbeeld niet Boekarest, maar Bucuresti.
2: Wist ik ook niet.
1: Is dat ook met Japan? Want Japan zou je zeggen Tokio, ja, maar jullie zeggen Japan toch gewoon Tokio?
2: Tokio is een stad. Ja, het is Tokio. Maar in zeg maar Japan noem je in Japan Nihon.
1: Hoe?
2: Nihon.
1: Nihon.
2: Ja.
1: Oh.
2: Dus als we in het Engels dus Japan zeggen, zeggen we wel Japan.
1: Ja.
2: Maar het is officieel Nihon.
1: Maar je hebt in Japan toch ook gewoon heel veel woorden dat je denkt, oh, wat zouden ze daar voor woord voor hebben bedacht? Dan is het eigenlijk gewoon
2: een Engelse
1: het Engelse vorming. Woord, maar dan toevallig met een ander accent.
2: Dus bijvoorbeeld ananas is in Japans pineapple. En wat is nou, even kijken, je hebt er heel veel. Citroen is lemon.
1: Maar hoe zou je dan bijvoorbeeld...
2: Maar, en toilet is bijvoorbeeld toire. Dus toilet is van toilet.
1: Oh, nou, ik hoor het al. Als ik ooit naar Japan ga, dan kan ik dat prima verstaanbaar maken.
2: Misschien wel.
1: Net als Nederlanders in Duitsland, gewoon heel hard praten, maar dan met een accent.
2: Ja,
1: prima.
2: Zou zomaar kunnen.
1: Hoe zou je Sam Fender zeggen in het Japans?
2: Sam Fender.
1: Oké.
2: Okay, met people watching.
1: Het zou zomaar kunnen dat hij op Glastonbury 2027 staat.
2: Ja, dat zijn de geruchten. Want op Reddit stond namelijk dat een fan van Sam Fender... die kwam hem dus tegen tijdens een bruiloft. En toen heeft hij dus waarschijnlijk met een bakje te veel op gezegd... tegen alle gasten. Ik sta 2027 op Glastonbury. Het zijn de geruchten, nog niet officieel, maar het zou zomaar kunnen. Is niet gek, toch?
1: Sam Fender gewoon altijd dronken voeren, krijg je alle scoops. Dit is People Watching

0: open zit een feestje op mijn graf.
1: Zometeen spreken wij Maan Rielle, onze kringfluencer. Ja. Want het is de nationale dag van de kringloopwinkel. Dat allemaal zometeen.
0: Ja, hij zag het eventjes heel duidelijk ook benadrukken van waar moet je op letten. Of je in een goede kringloopwinkel bent of dat je meteen naar de horizon moet rennen omdat het echt heel erg slecht is.
1: Waar vind je de kopies? Dat vooral, hè?
0: De kopies. Hey, Mai, even. Ik heb een soortgenoot voor je gevonden.
1: Nou?
0: Dat is namelijk de artiest, de zangeres Biba Doobie. Zij is namelijk 1,63 meter.
1: Oké, maar ze is wel langer dan ik.
0: Hoeveel centimeter?
1: 4 centimeter.
0: 4 centimeter, oké. Okay. Nou ja, bij het concert...
1: Veel, hè, voor kleine mensen.
0: Het concert voor kleinere mensen dat we afgelopen jaar hebben gehad. Daar waar alleen maar hadden we de zaal gesorteerd op lengte.
1: Zaten we wel in hetzelfde vak, dat klopt.
0: Ja, dat klopt, ja. Of we hadden haar natuurlijk graag op het podium willen hebben. Maar ik denk dat Biba Doobie net te groot is. Niet letterlijk, maar qua carrière ons kleine evenementje. Maar ze staat wel in de AFAS.
1: Twee avonden
0: op rij. Dat is namelijk de eerste week van december staat ze daar. En als ik die nieuwe track hoor, dan word ik daar zo blij van. Dan zie je al wel, het zonnetje schijnt. Het is misschien nog net een beetje te warm voor de winterjas. Maar de bladeren beginnen te verkleuren. En als ze oranje worden, word ik zo blij. En dan is dit een geweldige soundtrack. Biba Doobie, dit is Memories.
2: Memories.

0: Sienna Spiro.
1: Spyro.
2: Jack Sparrow werd
3: het. Jack Sparrow. Nee, het is niet Pirates of the Caribbean.
2: Great Expectation.
3: Great Expectation. Mark en Mike. Het is zaterdagmiddag en een van de leukste bezigheden op zaterdagmiddag is natuurlijk speuren naar goedkope goodies in de kringloopwinkel. Ja. Sterker nog, 83% van jonge mensen zegt wel eens kleding of spullen te kopen bij de kringloopwinkel. En vandaag is het Nationale Dag van de Kringloopwinkel.
2: Aan de telefoon de leukste kringfluencer van Nederland, Maanrielle.
4: Goedemiddag.
3: Hallo.
2: Jij was wel lekker bezig, hè, vandaag?
4: Ja, klopt. Ik ben al bij een markt geweest.
2: Al naar twee, of niet? Of naar één?
4: Nee, naar eentje. Ik ben in Kalkar geweest. Het is een markt van Don Events. Dat was echt superleuk.
2: Oké, en vertel, waarom was het zo leuk?
4: Ja, omdat je daar heel veel leuke tweedehands dingen kan vinden. Er zat echt de mooiste spullen, de beste vintage. Dus ja, daar moet je gewoon in.
2: En wat heb je allemaal gescoord eigenlijk, Marielle, dan?
4: Ja, best wel veel dingen. Verschillende cd's, cassette recorders spelen, hoe noem je dat? Zo'n cassetteband spelen, sorry. bierglazen, ja, echt voor alles.
3: Maar heb jij niet nu, want jij zegt nu een cassette recorder. Maar dat is echt zo'n ding, heb je dat dan nu voor de app of ga je het ook echt gebruiken?
4: Ik heb vorige week toevallig cassettebandjes gekocht bij een kringloop. En ja, nu kan ik ze eindelijk afspelen.
3: Heb jij weleens dat je dan bijvoorbeeld een SD-kaart, of inderdaad zoals in dit geval een cassettebandje of zo, dat je ineens oude foto's van mensen tegenkomt?
4: Ja, regelmatig.
3: Dat lijkt me wel gek. Ja. Je hebt op Instagram wel eens van die accounts van mensen die dat dan tegenkomen. Die posten dat dan in de hoop dat ze dan de mensen kunnen vinden die op die foto staan.
2: Leuk.
3: Maar ik zie dan nooit echt een follow-up dat daadwerkelijk ook lukt.
4: Tot nu toe is het me nog elke keer gelukt.
3: Wel?
2: Echt?
4: Ja, zeker. Ja, ik heb best wel een grote following, dus dat doet eigenlijk vanzelf zijn werk.
3: En dan heb je gewoon mensen die zeggen, hey, dat ben ik met mijn opa in 1993.
4: Ja, maar dan wel vaak wat minder auto, hè. Vaak rond het jaar 2000 dan, zeg maar.
2: Maar je zegt het al, hè, je bent echt ervaringsdeskundige. Als jij dus naar een kringloop gaat, hè, hoe zie je dan meteen of het een goede of een slechte is?
4: Nou, vaak als ze een beetje rommelig zijn en zijn wat kleiner, dan weet je gewoon dat het echt wel goed zit. Als er veel mensen lopen, als het druk is, als er veel nieuwe spullen binnenkomen, noem je dat een goede, dat het een beetje doorloop heeft, dat is erg belangrijk. Kijk, ik wil niet zeggen dat keren slecht zijn, maar ik scoor altijd de leukste dingen bij de kleinere kringloopwinkels.
2: Ja, dus echt een beetje van de liefhebber, zeg maar, die het een beetje, hoe zeg je dat? De amateurs, of niet?
4: Ja, die er niet rijk van willen worden, zeg maar.
2: Ja, precies.
3: Maar eigenlijk moet je dus ook een beetje letten op als het een beetje een zootje is. Dan weet je dus, daar zitten misschien juweeltjes tussen. Als het dus te strikt georganiseerd is, of gecategoriseerd, dan is het eigenlijk al dan...
4: Vaak valt het dan wel een beetje tegen. Maar zijn vaak de spullen ook al uitgezocht. Dus dan betaal je voor wat meer. Maar dat is natuurlijk ook prima.
2: Krijg je daar zelf gewoon niet dat je er helemaal Spaans benauwd van wordt? Want als ik vaak naar zo'n kringloopwinkel ga, waar het echt een zootje is, dan zie ik gewoon... Gewoon niks. Het is gewoon voor mij één grote zooi. En het is voor mij zo moeilijk. Ja, echt zo moeilijk om dan net die ene parels te vinden. Wat is nou echt jouw tactiek? Hoe ga je te werk?
4: Ja, ik heb vaak wel een beetje dingen in mijn hoofd die ik leuk vind. Of waar ik naar kijk, ook voor de filmpjes die ik maak. Maar ik heb echt geen tactiek. Je moet gewoon ingaan en gewoon niet nadenken.
2: Gewoon graven tussen alles. Ja. Gewoon.
3: Heb je nog iets op je verlanglijstje dat je denkt, nou, iedere keer ga ik erheen en dan probeer ik het te vinden, maar het lukt me gewoon niet?
4: Ik denk toch wel dingetjes met zonnetjes en maantjes. Dat is allemaal uit de jaren 90. Daar ben ik het meeste naar op zoek.
3: Met zonnetjes en maantjes?
4: Ja, dat is echt mijn ding. En dat vind je toch tegenwoordig steeds minder. Maar heb ik vandaag toevallig wel gevonden op die markt in Kalka.
2: Nou hou ik dus zelf ook van de kringloopwinkel. Maar ik woon zelf in de Randstad. Nou moet ik zeggen, ik vind dat in de Randstad toch best wel moeilijk. Want je merkt dat alle pareltjes vaak al weg zijn. Zoals bijvoorbeeld RVS-schaaltjes. En dat is nu volgens mij best wel populair ook. Wat is nou echt een gebied volgens jou waarvan jij zegt, joh Mai, als je vrij bent, let's go.
4: Ik zou dan aanraden een beetje het oosten van Nederland. Dus bovenin Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland.
2: Oké.
4: Eigenlijk gewoon de Randstad vermijden, sorry.
2: En de Randstad vermijden mogelijk eigenlijk.
3: Het ligt natuurlijk ook een beetje aan wat je zoekt. Want bijvoorbeeld ik weet uit ervaring dat als je dus oude Thunderdome cd's zoekt, of Gabber cd's of zo uit de jaren 90, dan moet je dat denk ik niet in Putten in Gelderland gaan doen.
2: Nee.
3: Dan moet je zeker in de regio Rotterdam een keertje gaan kijken. Want daar liggen ze dan.
4: Ja, elke regio heeft een beetje zijn eigen specialiteit gewoon.
3: Hey, zie jij ook een trend bij bepaalde dingen die dan ineens helemaal in zijn in de kringloop of uit? Is er nu een bepaalde trend waarvan je zegt, nou, daar zie ik zoveel dingen van?
4: Ja, het RVS is helemaal weer terug, inderdaad.
3: Toch het RVS, inderdaad.
4: Het zilver, het chroom, dat is helemaal weer hip op dit moment.
2: Ja, leuk, nou dan hoor je het, hè, Mark?
3: Ja.
2: Van twee hippe mensen.
3: RVS, ik ga nu een RVS-onderbroek kopen, ik weet het nu. Marielle, dan toch eventjes, want jij bent op Instagram, heet jij Maanrielle. En op TikTok heet jij ook zo. En ik moet altijd zo genieten van jouw filmpjes, omdat je gewoon lekker recht toe recht aan bent. Als het een slechte winkel is, is het een slechte winkel. Maar ook de leuke dingen die je vindt. Heb je wel eens dat je dan binnenkomt dat mensen je dan herkennen? Of dat ze dan zeggen, ik heb liever niet dat je filmt. Of, oh jee, er komt een vernietigende recensie.
4: Nee, dat gebeurt al steeds vaak dat ik herkend word. Maar de meeste mensen vinden het heel erg leuk. En tegenwoordig, ik ben ook wel wat milder in mijn filmpjes hoor. Ik zeg mensen echt niet af.
3: Dat nee,
4: in
3: het begin
4: denk ik dat misschien wel. Als ik wat grover was, maar dat doe ik niet meer.
3: Maar dan heb je een belangrijke vraag. Wanneer gaat Marielle haar eigen kringloopwinkel beginnen?
4: Ja, niet. Dat ben ik niet van plan.
2: Nou, heel eerlijk, Marielle. Jouw huis is waarschijnlijk al een kringloopwinkel.
4: Ja, dat wel. Ja,
2: toch?
4: Dat wel.
2: Ruikt het ook naar een kringloopwinkel thuis of niet?
4: Ja, lekker muf.
3: We gaan binnenkort denk ik even een RTL-programma of zo even inschakelen. Om er even de boel op staan. Marielle, dankjewel op Instagram. Maanrielle op TikTok ook. Hartstikke echt. Ik moet altijd zo genieten. De beste kringfluencer van Nederland. Vandaag Nationale Dag van de Kringloopwinkel. Dankjewel.
4: Dank je. Tot
2: volgende.
3: Dit is 3FM. Zometeen Maan zonder Rielle, maar met Goldband. Stiekem. En eerst Nothing But Thieves. Dit is number 5.

0: Maan en Golban en stiekem hoor je bij 3FM.
1: Het is niet meer zo stiekem, hè? Het is uit tussen Karel en Maan.
0: Huh?
1: Ja.
0: Sinds wanneer?
1: Oh, sinds een half jaar of zo.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ja, ik moet al die boulevard, moet ik toch...
1: Ja, maar je moet gewoon even kijken. Ja, je moet even inhalen.
0: Weet je wat ik altijd doe? Dat doen heel veel mensen ook met series. Dat doe ik altijd met boulevard en met shownieuws. Dan spaar ik het een jaar op en dan binge ik het in één weekend.
1: Oh ja, precies. Dus ik moet nog even
0: dus ik loop nog niet helemaal...
1: Je hebt een maand voor nodig, denk ik.
0: Ik loop nog niet helemaal bij, dus geen spoilers alsjeblieft. Want ik moet nog een paar afleveringen boulevard kijken.
1: Zometeen spelen wij. Rara, welke celeb heb ik gezien? Heb jij een bekend iemand in het wild gezien? App dan naar de NPO Luister-app. Niet de persoon in kwestie, want wij moeten raden wie het dan is. Deel dus je verhaal en maak dan kans op een Mark en Mai cocoonkleedje.
0: Eindelijk, deze week zijn ze binnengekomen.
1: Ze moeten alleen nog verstuurd worden van het afgelopen half jaar.
0: We hebben zeg maar in maart hebben al mensen een cocoonkleedje beloofd. Maar nu eindelijk zijn ze binnen. De eerste keer kwam
1: ze komen eraan.
0: De eerste keer was het logo scheef. De tweede keer was het logo de verkeerde kleur. Nu eindelijk hebben we ze gehad. En ik heb er zelfs mee geposeerd. Yeah. Wat heb je kunnen zien als je afgelopen
1: heel
0: week
1: zacht zijn
0: hebt,
1: ze.
0: Hebt gekeken op Friet Koning op Instagram. Op Mai Voorbij op Instagram. Daar stond een foto van het prachtige cocoonkleedje.
1: Dus,
0: zometeen spelen wij Rara. Welke celeb heb ik gezien? Heb jij ooit een celeb gespot? Nou, eigenlijk net wat Mai allemaal net zei. Stuur je verhaal door naar de 3FM app.
1: NPO Luister app. Sorry,
0: ik had op een gegeven moment ook geen adem.
1: Het was
0: op
1: een women's plane.
0: Ik had ook geen adem meer. En ik had net last minute nog twee smintjes in mijn mond. Die heb ik ook snel uitgedaan. Dus het zat allemaal niet mee, deze presentatie. Kortom, doe mee met het spel zometeen. App even. Leuk. Avicii komt eraan. Wake me up. Na het nieuws. 3FM. Dan moet je ook gewoon even uitleggen als het niet mee zit, hè, waarom dat dan is.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
17: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
19: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook

0: In pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Als in de is dat een vogel eigenlijk? Nee.
1: Kalkoen is zeker weten een vogel. Een vogelte zelfs. Ja, een die je ook kunt eten, maar ook kunt knuffelen, denk ik.
0: Ja, maar dat gaan we niet doen. Het kalkoenkleedje is om te kalkoenen lekker thuis op de bank. Dat win je met Rara. Welke celeb heb ik gezien? Als je ooit een celeb hebt gespot en dat verhaal doorstuurt naar de NPO Luisterapp. Malcolm Todd komt eraan met Earrings. Ook Avicii, Wake Me Up. Eerste nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken.
0: Wij de grote eer om jou te mogen verblijden met een Markemai kalkoenkleedje. Dat is niet kalkoen, als in de is dat een vogel eigenlijk? Nee.
1: Kalkoen is zeker weten een vogel. Als een vogelte zelfs. Ja, een die je ook kunt eten, maar ook kunt knuffelen, denk ik.
0: Ja, maar dat gaan we niet doen. Het kalkoenkleedje is om te kalkoenen lekker thuis op de bank. Dat win je met Rara. Welke celeb heb ik gezien? Als je ooit een celeb hebt gespot en dat verhaal doorstuurt naar de NPO Luisterapp. Malcolm Todd komt eraan met Earrings. Ook Avicii, Wake Me Up. Eerste nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap...

0: gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. 3FM.
1: Ster. Snel door trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
6: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Wordt

0: veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: zat ineens te denken, zou ik een oorbelletje, zou ik dat kunnen hebben, denk je, Mark?
1: Jij? Je hebt zoveel haar dat je het oorbelletje niet eens ziet.
0: Nee, dat is waar.
1: Een beetje zonde.
0: Maar dat zou je zou niet
1: sowieso
0: denken.
1: Sowieso vind jij...
0: Als ik mijn haar een beetje kort weekend, dat ik dan een oorbelletje doe? Cool.
1: Nou, je moet eerst maar zo'n piercing in je oor zien te krijgen. Want jij bent natuurlijk echt een watje. Ik zie jou al meteen zo zitten, zeg maar. Ja. Dat je gewoon niet de naald wil zien en dat je uiteindelijk gewoon niet durft.
0: Gaat dat met een naald? Ik dacht met een pistool.
1: Gewoon met zo'n pistool wel. Maar je kan het ook gewoon piercen. Dat is eigenlijk gewoon beter.
0: Oké, Mai, als jij nu carte blanche zou krijgen...
1: Ja.
0: Wat zou je dan als allereerste aan mij aanpassen, 41-jarige Mark van der Molen, om me hipper of aantrekkelijker te maken? Het allereerste.
1: Ik zou je... Mag ik echt zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik zou je sowieso een wat lossere broek aan laten trekken. Het gaat nu al beter.
0: Nog losser.
1: Het is nu, ja, maar ik hou wel een beetje van baggy. En, ik heb, dus, en dat je dan nog wel een beetje het randje van je onderbroek ziet, zeg maar.
0: Nou, dat toch op. Het randje van je onderbroek. Wie denk je dat ik ben? Denk je dat ik in Limp Bizkit zit of zo? Het randje van je onderbroek.
1: Ja, ik vind dat toch mooi. Maar ik denk dat jou ook wat hipper, zeg maar, wat jonger
0: maakt.
1: Ik
0: weet
1: niet, ik ben 41. Ja, I get it.
0: Je zit de hele dag clips te kijken van Samber. Maar niet iedere man kan dat hebben, Mai.
1: Nee, maar Samber, nee, Samber is niet de juiste persoon. Malcolm Todd was wel een goed voorbeeld.
0: Oké, en als ik dan het randje van mijn onderbroek... Stel, ik zou dat doen volgende week. Wat moet er dan boven? Moet het dan een merk zijn of zo?
1: Ik crop top of zo, weet je wel.
0: Moet ik dan Muchacho Malo?
1: Het hoeft niet merk te zijn, helemaal niet. Maar gewoon goed afgesteld. Beetje, het kan een strak shirt zijn, zeg maar. Dat je met je spieren ziet. Ik weet niet of je die hebt.
0: Ik denk dat het een meerjarenplan wordt, dit. Oké. Okay. Dit is 3FM. Goedemiddag. Zo meteen spelen wij Rara. Welke celeb heb ik gezien?
1: Hey, en Mark, hou je een beetje van spelletjes?
0: Ik haat spelletjes. Computerspelletjes vind ik leuk. Bordspelletjes vind ik echt een nachtmerrie.
1: Oh, nou, ik hou van spelletjes spelen. Gewoon echt van die ouderwetse Hollandse spelletjes. Maar ik ben niet de enige. Ook Camille van Somje houdt dus heel erg van spelletjes spelen. En specifiek één spelletje die dus ook hem door corona heeft heen geholpen. En dat is Rummy Cup.
0: Och.
1: Hij is goed met woorden, hè?
0: Ik kan me nog herinneren.
1: Oh, nee, cijfers.
0: Cijfers, ja, oh ja. 2003 zat ik in Landelpark de Lommerbergen 2 weken met mijn ex-schoonfamilie. En we hadden nul entertainment behalve Rummy Cup. Dus ik heb daar een klein beetje de trauma aan overgehouden. Sorry, Somjeu.

0: Jeroen!
1: Jeroen!
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe is het, Jeroen?
1: Jeroen, nee, waar kom ik dan in godsnaam weer in? Jeroen zit ook in de trein namelijk. Dus ik snap ook wel dat je... Dan zit je even lekker zo te relaxen en dan hoor je ons ineens. Oké, hallo, Jeroen. Goedendag, Jeroen.
0: Jeroen.
2: Ja, hallo.
0: Zit er niemand naast je?
2: Ik zit in de overloop. Dus er zit wel één iemand, maar die zit een paar meter verder. Dus ik ben er een beetje rust. Ja.
0: Oké, het is niet ongemakkelijk nu.
1: Ja, dan moet je gewoon even in de wc gaan en daar gewoon 3 kwartier bezet houden. dan zit ik in de trein en dan denk ik, hoe lang gaat deze persoon nog op die wc zitten?
0: Dan blijft
1: Of dan uiteindelijk kom ik erachter, dan blijft die wc gewoon defect te zijn. Dus dan zat helemaal niemand op. Maar soms zie ik ook wel eens mensen dat ik denk... Jeetje, je zit er al sinds Berlijn zit je er volgens mee in en we zijn nu bij Putten. Kom op, ga eraf.
0: Jeroen, we dwalen volledig af. We spelen namelijk Rara welke snap heb ik gezien. Jij hebt dus een bekend iemand gezien in het wild. En wij moeten dus raden wie dat dan is. Dat doen we aan de hand van jouw verhaal. Als we het weten raden, wil je dus een Mark en Mai cocoonkleedje voor warme en koude dagen.
1: Ja.
0: Maar ook de eerste apper... Die krijgt dus een persoonlijke
1: naamjingle
0: van Mark van der Molen.
1: Laten we beginnen. Jeroen,
0: wanneer was het?
2: Ongeveer 1 jaar geleden.
0: Waar was het?
2: Op de markt in Wieser in een lunchcafé.
1: En waar ligt dat? In een markt in...
2: Wieser ligt bij Eindhoven. Eindhoven in Nijmegen, zeg je dus? Nijmegen, ja.
0: Oké, markt in Nijmegen.
1: En wat gebeurde er?
2: En wij zaten te lunchen en zij kwam met haar vriendin binnen. Ook om te lunchen.
0: Mm.
1: Oh, lekkere high tea of zo. Lekker met zo'n heel groot ding met kransjes en met allemaal zandtoosjes en zo. Of...
2: gewoon lekker een beetje een bistrootje. Lekkere broodjes, lekkere hapjes. Ja.
0: Heb je nog stiekem ook een beetje zitten kijken wat ze nou ook op haar bord had, of niet?
2: Heb ik geprobeerd, maar ze zat er net te ver weg. Ja. Ik mocht van mijn nu vrouw mocht niet gaan kijken. Dus heb ik dan maar braaf niet gedaan.
0: Oké. En als je haar zou vergelijken met een gerecht van een lunchkaart, hoe zou je haar dan vergelijken?
2: Oei. Een broodje carpaccio, denk ik.
0: Een broodje carpaccio? Oké.
1: En dan met truffel mayonaise of pesto mayonaise?
2: Ja, wel truffel natuurlijk.
0: Wat zegt dat eigenlijk over zo'n iemand, hè?
1: En dan waldkorn of focaccia?
2: Ik wou gewoon een wit pistoletje, denk ik.
1: Precies, net niet. Oké, en jij zei ja, ik mocht niet zo heel erg kijken van mijn vriendin, want dat was ik een beetje onbeleefd. Maar was ze ook een beetje, voelde zich ook een beetje bedreigd misschien?
2: Nee, zelfs zat denk ik rustig gewoon met haar vriendin te lunchen. En er was niet veel aan de hand. Ik herkende haar toevallig.
0: Oké, het is wel een opvallende verschijning, denk ik.
2: In de omgeving denk ik wel dat de meeste mensen haar wel kennen.
0: In de omgeving?
1: Waren mensen helemaal van een apropos in het lunchroompje?
2: Nee.
0: Is er wel eens een tijd geweest dat mensen van een apropos waren? Van deze persoon?
2: Dat denk ik wel, ja. Er is wel een bepaalde periode, denk ik, zonder al veel te zeggen, haar carrière.
1: En waar kennen we deze persoon van?
2: Ze is zangeres. Ze is op de Expeditie Robinson geweest.
1: Oké. Nou, de vraag is, welke celeb heeft Jeroen gezien? Rara, je mag het zelf even vragen, Jeroen.
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: Ah, prachtig. Als jij het goede antwoord weet, stuur het naar de NPO Luisterapp. Dan krijgt Jeroen een heel mooi cocoonkleedje. En de eerste die ons de juiste richting op weet te sturen... krijgt een prachtige persoonlijke naamjingle. Drake komt eraan, One Dance. Dit is eerst Stella Lefty.

0: Drake.
1: With One Dance.
0: Met One Dance. Sorry, ik wilde ook eventjes Drake zeggen. Mag dat?
1: Ja, zeker. We zitten midden in Rara. Welke slap heb ik gezien? Want ja. Jeroen heeft een bekend iemand gezien en Mark en ik moeten raden wie. Jeroen, ik ga even je verhaal samenvatten.
2: Ja.
1: Ben je er klaar voor?
2: Zeker.
1: Het was een jaar geleden, Jeroen. Jij ging lunchen met je vriendin in Nijmegen. Sorry, ik moet lachen, want Mark is een heel gek dansje aan het doen.
0: Ja, ik ben aan het dansen op de muziek.
1: Jij ging lunchen met je vriendin in Nijmegen. En jullie kozen voor een heerlijk bistrootje. Maar je was niet de enige, want een slep liep binnen met haar vriendinnen. Je kon niet zien wat ze had besteld, maar je denkt dat ze voor een broodje carpaccio met truffelmayonaise is gegaan, wel op een wit pistoletje. Mensen waren niet per se onder de indruk van haar, maar dat was vroeger wel echt anders. De slep is een zangeres en heeft meegedaan aan Expeditie Robinson.
0: Robinson.
1: Klopt het een beetje? Ja,
0: klopt. Ja, alles komt hiervan. Er komen heel veel verschillende namen
1: echt
0: binnen.
1: Heel veel verschillende
0: mensen zijn
1: namen,
0: volledig met complete losse vlodders en wild aan het schieten.
1: Begin jij of begin ik?
0: Begin jij maar.
1: Deze persoon die heeft ook met Expeditie Robinson meegedaan. En hoe is het misschien zangeres Eva Simons?
2: Nee.
1: Vroeger internationaal. Oh, nou. Okay, ik dacht misschien kan ik niet vertellen.
0: Nou, is het misschien Do? Je weet wel. Van
2: nee, die ook niet.
1: Oké, heb je dan nog een hint voor ons?
2: Ze heeft ook meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
0: Oké. Stuur jouw antwoord door naar de NPO Luister-app. Dan krijgt hij een mooi cocoonkleedje. En degene die ons eerst het heeft, die krijgt een jingle.

0: Calvin Harris en Desire. Dit is 3FM. Mark en Mai op de zaterdag en de zondagmiddag. We zitten midden in Rara. Welke celeb heb ik gezien? Mai, je gaat het verhaal van Jeroen nog even kort samenvatten.
1: Ja, het was een jaar geleden in Nijmegen, Jeroen. Tijdens je lunch zag jij een zangeres binnenlopen. Iemand die mee had gedaan met Expeditie Robinson. Het is geen Eva Simons of zangeres Do. En een hint die je gaf was, ze heeft ook meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
2: Klopt helemaal, ja.
1: Ja, ik heb even zitten googelen en zo. En, maar ook de luisteraars natuurlijk van 3FM, die hadden meteen haar zeg maar door. Want echt, één naam kwam echt ongelooflijk vaak binnen. Ik wist helemaal niet dat ze mee had gedaan aan Expeditie Robinson.
0: Hoe lang heeft ze daar ingezeten dan? Ik denk misschien...
1: Een dag misschien?
0: 3 dagen.
2: Ik moest het ook googelen, maar volgens mij niet heel lang inderdaad. Nee.
0: Okay. Ja, sowieso langer dan Frank van der Lende, denk ik.
1: Dat weet ik niet.
0: Die zat net 4 uur op dat eiland. Die zei eigenlijk meer... Ik mis mijn koffietentje in Amsterdam al. Nee. Ik wil een flat white, jongens. Ik moet naar huis.
1: Dat is niet waar.
0: Nee, zeg maar, serieus.
1: Sorry, maar Mark...
0: Je hebt daar 4 uur gezeten op dat eiland. En uiteindelijk hebben ze daar natuurlijk 6 weken aan materiaal... beeldmateriaal van kunnen gebruiken.
1: Maar als jij op dat bootje zit en jij gaat naar het eiland... Ik denk dat je niet eens zo'n boot uitstapt. Omdat je dan denkt... Nee! Ik doe het niet.
0: Ik denk dat
1: jij een beetje over een ex-collega zeggen van... het langer vol kunnen houden.
0: Ik denk dat ik halverwege de oceaan al in het water spring.
1: Waarschijnlijk. Oké, we gaan het zeggen. Is het... Sineke?
2: Ja, het is Sineke.
1: Ja!

0: Ja. Eigenlijk wel lekker een plaat op te draaien willen weer een keer, hoor. Hey.
1: Shalali, shalala.
0: Is er, niet een hardstyle mix? Is er niet een hardstyle mix van shalali, shalala?
1: Nou.
0: Oké, beste Jeroen, jij krijgt een prachtig Mark & My cocoon kleedje.
2: Fantastisch, daar ben ik heel blij mee, dank je wel.
1: Is echt fantastisch. Maar je bent niet de enige die wat heeft gewonnen.
0: Wacht even, met wie ga je eronder zitten?
1: Oh ja, belangrijke vraag.
2: Met mijn vrouw natuurlijk.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Juist antwoord. Ja. En Fred, jij was de allereerste apper. Ja. Dat betekent dus dat jij een persoonlijke jingle, naamjingle van Mark van der Molen nu krijgt.
0: Komt-ie. Fred.
1: Nee, dit is niet Engels. Gewoon nee, Fred.
0: Je moet, beetje,
1: Fred.
0: Ja, je moet het een beetje cool maken, Fred. Fred, vind ik vond het mooi. Oké. Okay. Nou, Jeroen, gefeliciteerd en dankjewel en dag.
2: Dag.
1: Doei doei.
2: Doei doei.
0: Dit is 3FM. Dit liedje gaat over de Princess of China. De laatste keer dat China overigens een prinses had, ik heb het even opgezocht, de laatste keer dat China een prinses had was 1912. Maar ik heb dus gelezen dat als je daarmee wilde trouwen, waren er hele strenge eisen aan.
1: Oh.
0: En was er ook een heel specifiek huwelijksgeschenk in die tijd. Dat was een soort van traditioneel, als je met de koninklijke familie van China wilde trouwen in de jaren 1800, dan moest je tientallen paarden cadeau doen en exact 81 schapen.
1: Wauw.
0: Ja, hier schat een halve kinderboerderij. Helaas waren de geiten op. Dit is Coldplay, Princess of China.

0: Coldplay, Princess of China. Hey, eventjes voordat ik wat ga vertellen over de megahit, wil ik eerst even de jingle horen, zodat ik weet hoe ik de artiestennaam uitspreek. Want Ivo heeft dat natuurlijk ingesproken, dus momentje, wacht even hoor.
1: Ash.
0: Het is dus gewoon Ash.
1: Het is toch Ash, gewoon van Pokémon? Ja. Toch? Alleen is het dus geen Pokémon en het is ook een vrouw.
0: Maar dacht ik, luister even heel snel hoe Ivo zegt, dan kan ik namelijk geen flater begaan. Snap je wat ik bedoel?
1: Ze heet Ash omdat ze eigenlijk Ashlyn Ray Wilson heet.
0: Ja, die heeft de 3FM meegegeven deze week. Ash kreeg het idee voor het liedje Stop the Wedding op haar eigen trouwdag.
1: Oh.
0: Maar dan dus wel haar tweede trouwdag.
1: Oh, was dus eerder getrouwd?
0: Ze was eerder getrouwd. Ze was heel gelukkig bij de tweede trouwdag. Maar dacht ook terug aan haar allereerste huwelijk. En dat was al op haar 23ste. En toen voelde ze, zegt ze zelf in een interview, ik voelde toen niet echt de vrijheid om te zeggen, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ik wil helemaal niet trouwen. Ze voelde zich een beetje onder druk gezet. En deze plaat is een soort van boodschap aan haar jongeren zelf, van je mag van de gedachten veranderen. Je hoeft niet altijd maar vast te houden aan de besluiten die je maakt. Op TikTok delen mensen hiermee waarom ze uit de relatie stappen. Hoor je dus deze track er ook vaak bij. En binnen 3 weken tijd had hij al 15 miljoen Spotify streams. Dit is Ash en Stop the Wedding. 3FM.

0: rustig aan. Daar is Mai helemaal verslingerd
1: Party,
0: aan.
1: Party met een tintje Madonna.
0: Met een wat?
1: Tintje Madonna.
0: En zo meteen een DJ die een opmerkelijke band heeft met Haaland, die voetballer. 3FM.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
13: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeanspecialist.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
15: 3FM.
16: Zometeen Jack Johnson Upside Down. Ook hoor je Troy Sivan en Party, de favoriete track van mij voor het moment. Eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zonnebrug tussen Dubai en Tel Aviv aanviel. Deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een

0: omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. 3FM. Ster.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Nu bij Dirk. Wagner Piccolini's. 1,69. Klein prijsje toch?
14: 3FM. Mark en Mike.
15: Ik weet niet of ik het komende uur kan functioneren. Ik zit net op mijn Instagram-tijdlijn en ik scroll langs een recept voor pumpkin spice latte cake met koffiefrosting. En het enige wat ik wil is naar huis om dit te maken. Doei! Oké, ik blijf nog even 50
16: grapje,
15: minuten.
16: Grapje, dit allemaal. Hè.
15: Sorry hoor, baas. Sorry hoor, Chris, Suzanne, Jurre, al die mensen. Blijf gewoon hoor. Ik ga niet naar huis om een pumpkin spice latte cake met koffiefrosting te maken. Hè? Ik kan het ook live in uitzetten. We hebben sinds kort een oventje hier, omdat ik heb gehoord.
16: Zeker!
15: We hebben geen magnetron, die is vervangen door een combi-magnetron. We kunnen het ook morgen tijdens de uitzending maken, deze pumpkin spice latte cake met koffiefrosting. Wat zeg je ervan, Mai? De intro was klaar.

0: Op Take Me Back hoor je zanger Max McNown. Take Me Back. Maar vlak voordat Kygo deze plaat uitbracht, kwam hij met een hele andere onverwachte collab. Namelijk met Erling Haaland. Weet je, de voetballer? Die van de nek.
1: Met die nek, zeg maar. met zo'n vikingkapsel ook.
0: Ja, ja, de Noorse Haaland als rapper. Haaland had namelijk in 2016, 10 jaar geleden, heeft hij met een paar vrienden een rapvideo opgenomen. En dat nummer heette Kygo Yo.
1: Kygo Yo.
0: En dat nummer heet Kygo Yo. En dat was een eerbetoon aan Kygo. En dat klonk zo. Moet je ook even naar het scherm kijken, Mai. Dan zie je dus een hele jonge Haaland.
2: Gutta kan nog slutten op, gaat als een muie. Dan blijft er eens in ook een luie. Gaat hele onbadenskrisen. Ik zie stem, wichtige gutta, eigen lukken.
1: Ik wist niet dat hij kon praten, die gast.
0: Dit was dus een eerbetoon aan Kygo. Ik versta er voor de rest niks van. Maar Kygo beloofde afgelopen zomer, als Haaland scoort tegen Brazilië op het WK, dan maakt Kygo een remix voor Haaland van dat filmpje. En dat heeft hij dan.

0: Er zit wel een beetje een AI'tje overheen.
1: Er zit een kleine autotune overheen, maar wel leuk. Hij heeft de weddenschap uiteindelijk wel ingelost inderdaad. Kygo, Take Me Back, hoorde je zometeen Jack Johnson Upside Down. En misschien wel zometeen ook de meest ordinaire plaat van het moment.
0: Er is nieuwe muziek van Troye Sivan. Die heet namelijk Party. En hij wilde met Party vooral het gevoel geven van een avondje uitpakken.
1: Van het magazine?
0: Wat?
1: Van het magazine?
0: Nee, gewoon een feestenparty in het Engels. Okay. Van het ene feestje naar het volgende, tot je niet meer weet hoe laat het is. Volgens Troye Sivan is dit de soundtrack van net iets te lang doorpartyen. En ja, ik vind dat zelf niet echt een straf met deze plaat. Dit is Troye Sivan met Party!
2: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Jack Johnson met Upside Down.
1: Jack Jonas en Upside Down. Daarvoor Troy Sivan en Party. Hele lekkere track trouwens.
2: Ja, toch?
1: Echt ontzettend fijn. En dan nu het moment dat ik me als radiopresentator ga wegcijferen. Dat is hoe je de amateurs van de professionals kan onderscheiden. Welke radio-dj weet zichzelf af en toe weg te cijferen. En na te denken over het grotere geheel. Niet de grote ego-show. Oh, ik ben de dj. Mijn mening is wet. Nee, ik ben een dj die af en toe gewoon pas op de plaats maakt.
2: Zo.
1: Je maakt als radiopresentator niet alleen een programma voor jezelf, maar ook voor de luisteraar. En dan kan je niet altijd op één lijn zitten. Dat is werkelijk waar onmogelijk. En dat is met muziek natuurlijk helemaal subjectief. Een kok in een prachtig restaurant krijgt ook wel eens een verzoek in de keuken dat hij denkt, die mensen die daar zitten, die gasten aan die tafel, die zijn gestoord. Waarom zou je een entrecote helemaal doorbakken willen hebben als de onderkant van een set crocs? Maar hey, we leven in een vrij land en je moet mensen van alle soorten smaak en intelligentie en IQ faciliteren. Dus ja, dat ga ik nu ook doen. Dames en heren, misschien wel de slechtste plaat van het moment. Het is blijkbaar een hit, maar het is echt een draak van een nummer. Echt, volgens mij is het gewoon AI gegenereerd. In de artiesten, in dat ding staat dus DJ Goya featuring Jason Derulo. Nou, ik heb dat hele nummer 60 keer geluisterd. Ik kan nergens Jason Derulo ontdekken. Dus we worden in het ootje genomen. Maar goed, er zijn dus ook mensen die daar gewoon intuinen. Mensen zonder smaak, mensen zonder trommelvliezen. Hier is de slechtste plaat van het moment. DJ Goya en Jason Derulo. En Melody, dit is Michiko.

0: Slater en Brand New Chanel. Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Mark en Mai, hallo. Iedere zaterdag en zondag tussen 1 en 4. Eerder vandaag spraken wij Maan Rielle. Zij is influencer als het gaat om kringloopwinkels. En ik hou van haar account.
1: Ja.
0: Zij is zo fantastisch, omdat zij namelijk gewoon...
1: Zij weet gewoon de beste koopjes te vinden.
0: Ja, maar zij doet ook recensies van kringloopwinkels. En dat doet ze op zo'n onnavolgbare wijze. Daar word ik gewoon zo blij van. Bijvoorbeeld als je... Pak gewoon even een filmpje erbij. Ze gaat dus kringlopen in Zwolle in dit filmpje.
2: Is Harry's kringloophal. En die vind je in Zwolle. Ze hebben twee vestigingen en dit is die aan het Deventerse straatweg.
1: Oh ja.
2: Toen ik hier binnenkwam wist ik gelijk dat ik een goed rondje ging kringlopen. Want ik vond het spul van de Rituals. En dit is mijn lievelingsgeur, namelijk de Karma.
1: Oh,
2: in
1: een
2: mandje. En dit is de primeur. Dit is de eerste kringloop kerstafdeling die ik dit jaar bezoek. Heeft jouw kringloop al een kerstafdeling? Laat het mij even weten. Dit vond ik best wel schattig.
0: Ik hou zo van dit account.
1: Nou, wat heerlijk. Ja, ik hou ook van de kringloop. Maar vooral om zeg maar de pareltjes ertussen te vinden. En ik was toevallig deze week dus ook naar de kringloopwinkel in Haarlem.
0: Ja.
1: En ik ben lang niet in mijn eigen stadje geweest. Naar de kringloopwinkel. Maar we reden er langs en zeiden, joh, laten we gewoon even kijken. En ik zag al, toen ik binnenliep, ik ga hier niks vinden. Het is gewoon echt, wat een troep.
0: Soms zie je dat ook gewoon meteen.
1: Ja,
0: hè?
1: Soms weet je gewoon, dit is echt, ik kreeg een soort van Spaans benauwd. Echt zweet stond meteen op mijn voorhoofd. Van, ik wil hier weg. Weet je, dat heb je toch soms. Dat
0: misschien
1: soms
0: was de airco gewoon niet helemaal goed.
1: Dat waarschijnlijk ook. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik ga toch nog even kijken bij de kleding. Dus bij de kledingafdeling. Want soms kan je daar echt hele mooie dingen vinden. Maar je moet daar echt geduldig mee omgaan en rust vinden. Op een gegeven moment dacht ik, ik ga even bij de jurk kijken. En ik zit zo maar tussen de jurkjes en een beetje de tuinpakjes zat ik zo. En vervolgens zag ik een soort van kanariegele tuinpak.
0: Kanariegeel tuinpak?
1: Ja, en ik had hem zo voor me. En toen zeg ik, nou, verrekt. Dit is zo eentje die ik ook had. En toen dacht ik, 2 jaar geleden had ik zo'n woede-uitbarsting. Ik dacht, ik moet al mijn kleren wegdoen.
0: Ik moet allemaal weg.
1: En toen ben ik dus ook naar die ene kringloopwinkel gegaan met allemaal tassen van kleding waar ik dus vanaf wilde. En toen dacht ik, nou, dit, volgens mij is dit mijn pakje. Dus ik ging ook even meteen naar de maten kijken van, hè, is het maat 36? Klopt dit allemaal? Het was maat 36. Nee. Ik zag ook, er zat een gaatje in aan de zijkant. Die ging ik even zoeken. En toen dacht ik, oh, die hebben ze dichtgenaaid. En toen dacht ik, dit is mijn pakje.
0: Maar jouw pakje.
1: Het was een soort van nostalgische, hoe zeg je dat? Dat je elkaar weer ziet. Alsof twee vrienden elkaar weer in de armen sloten.
0: Hey,
1: zeg maar. Ja, dat, zo voelde het echt.
0: Ja.
1: Maar ik was ook een tikkeltje beledigd. Want deze pak stond me echt waanzinnig.
0: Heb je enig idee, zeg maar, hoe graag mensen die bij de kleding in de kringloop kijken, dat ze echt hopen van, als er ook maar iets is wat een beetje in de smaak valt, dan neem ik het meteen mee voor die
1: paar euro. Dit was echt een hip pakje. En weet je wat ze ervoor vroegen?
0: Nee.
1: €5. Dus niemand koopt het. Zo'n hip pakje voor €5. Ik dacht bij mezelf, is er wat mis met mij? Maar dat is echt gewoon zo'n... Het is wel heel leuk om om je eigen spullen dan ergens tegen te komen. Maar het is niet leuk als je ziet dat niemand het koopt.
0: Ik 2 jaar lang heeft daar stof liggen happen. Ik ga denk morgen even naar die kringloop. Ga ik het gewoon voor je kopen. Voor je verjaardag.
1: Ik heb ook getwijfeld, hè? Ga ik het gewoon weer kopen? Gewoon puur
0: ik heb het ook met mijn muzieksmaak keer gehad. Je hebt in Rotterdam heb je de plaatboef. En die doen dan. En ik heb toen op een gegeven moment een moment gehad dat ik dacht van, weet je wat, we gaan verhuizen. En ik heb heel veel dvd's en heel veel cd's. Dvd's had ik aan een verzamelaar weggegeven. Maar die cd's, ik had zoveel punk cd's. En ik dacht, weet je wat, ik geef ze gewoon gratis aan de plaatboef. Want die hebben namelijk een kelder, een punkkelder. En ik heb zoiets van, joh, cd's ga ik toch niet meer draaien. En ik heb zo'n verfijnde, mooie, goede, diepe punksmaak. En ik ben dus toen, ook een jaar later ben ik daar gekomen.
1: Ja.
0: En ik denk dat 80% er nog steeds lag.
1: Ja. Auw!
0: Ja.
1: Auw!
0: Dat ik denk, hé, hoezo wil niemand de deluxe editie van Process of the Belief uit Japan geïmporteerd van Bad Religion? Hoe kan dat? Kan ook zijn omdat de kat misschien over een paar hoesjes had gezeken, maar dat is weer een heel ander.
1: Nee, mensen willen gewoon Kensington.
0: Ja, dat is het. Ga nu naar de kringloop en koop alles van Kensington. Dan wordt het zeldzaam en dan kan je er veel geld voor vragen.

0: Ik had een andere artiestennaam gekozen als ik Jamie Miller was.
1: Jamie Miller met Baby Doll.
0: Want Jamie Miller is ook al een, dat zei jij...
1: Adolescence-personage is ook Jamie Miller.
0: En de drummer van mijn favoriete band, Bad Religion, heet ook Jamie Miller. Nou weet ik, die
1: maar
0: band
1: goed,
0: is niet,
1: ja,
0: totaal niet relevant meer.
1: Die kent Jamie Miller van jouw band.
0: Ik, hè?
1: Ja, alleen jij, ja.
0: Ja. Ik wou het zeggen. Hey,
1: maar Jamie Miller heeft ooit meegedaan met The Voice UK.
0: Oh.
1: En daarna is hij gewoon heel veel muziek gaan maken. En heel veel met TikTok bezig geweest. En met dit nummer heeft hij gewoon heel veel dansjes gedeeld. En op een gegeven moment, ja, iedereen ging dat zeg maar nadoen. En dat werd een hit.
0: In Engeland heet het niet The Voice, hè? Daar heet het Oi, The Voice.
1: Oi, The Voice.
0: Oi, Oi, mate.
1: Nou, het is echt een klapper van een plaat.
0: The Ois. Het heet haar The Ois gewoon.
1: The Ois.
0: Oi. Oi, de Ois. Hey, zometeen is het tijd voor een heerlijke herfsttrek. Dan denk je, hè, dat start je nu toch al in? Ja, snap ik. Maar straks wordt hij nog veel en veel mooier en veel beter. Ella Langley doet het hartstikke goed. Maar zometeen echt een viering van de herfst. Jotem, het is Autumn. Een prachtige track van de Smiths zometeen. Na Choose in Texas. Ella Langley. Just when

0: als ik kan kiezen tussen Stella Lefty of Ella Langley, ga ik voor Ella Langley, denk ik.
1: Ja, ik ook. Ik ook.
0: Hoor ik veel op Boston, dan vind ik Houston, in Texas echt een stuk leuker. Maar we gaan nog eventjes de duimschroef aandraaien qua herfst.
2: Oh, pumpkin spice latte, pumpkin spice koekjes, pumpkin spice schoenen.
3: Pumpkin spice overal.
2: Vallende blaadjes.
3: Alles is oranje.
4: Jotem, het is autumn.
0: Juist, want er rijmt namelijk helemaal niks op herfst. Probeer het maar eens een keertje, er rijmt niks op herfst. Mai, probeer, zeker, het eens, ja, probeer het eens.
1: Herfst, kerfst, kerfst, lerfst, snerfst. Het zijn allemaal geen woorden namelijk. Ja, kan allemaal niet.
0: Dames en heren, Jotem, het is autumn. Ik hou ongelooflijk. Ik zit even te denken, heb ik nog een leuke herfst-update? We zijn recentelijk verhuisd, maar we zitten nog dusdanig in uitpakfase met allemaal dozen en zo op zolder.
1: Zijn de kaboutertjes al uit de doos?
0: Nee, we hebben nog geen herfstspullen uitgepakt. Oh! Maar ik moet wel zeggen, ik heb me wel erin laten verleiden.
1: Jij bent nu wel echt een nep herfstliefhebber. Je bent gewoon neppert.
0: Mai, probeer me nou niet te raken.
1: I know, maar jij zit al echt maanden te zeggen. Ik heb zoveel zin in de herfst.
0: Bij een niet nader te noemen koffieketen hebben ze iedere keer met de herfst hebben ze nieuwe herfstbekers. En ik ben dus recentelijk bij hun vestiging bij de A12 Reeuwijk Shell Den Andel. Ben ik naar binnen gerend en heb ik gezegd: waar zijn de nieuwe herfstbekers? En toen hadden ze er zoveel dat ik niet kon kiezen, dus ik heb er maar twee gekocht. Nou, vond ik een goede score.
1: Twee gekocht?
0: Maar twee.
1: Je hebt er twee gekocht?
0: Ja, maar twee. 20 euro per stuk.
1: Die kringen
0: zijn ontiegelijk duur, maar wat een genot. Oké, de Jotem, het is autumn track voor vandaag deze zaterdag. Is een prachtig klassieker van The Smiths. Oeh. The Smiths ken je misschien van Panic of van How Soon Is Now. Maar The Smiths, dat is überhaupt gewoon herfst van top tot teen. Maar dit is een albumtrack die vanaf de eerste noten al klinkt als autumn. Dames en heren, The Smiths, You Just Haven't Heard It Yet, Baby.

0: Lekker.
1: Gisteren had ik zo'n moment dat ik even gewoon even ben gaan wandelen buiten. Omdat ik dacht, weet je wat, ik ga even langs de grachtjes van Schiedam. Omdat ik denk, daar wonen we nu. Omdat ik denk, die bomen die daar staan, die zullen nu inmiddels wel een klein beetje verkleuren. Maar het was ook zo'n heel mooi golden hour. En alles viel samen.
2: Het was gewoon hartstikke groen waarschijnlijk.
1: Nee. Het was gelerig aan het worden.
2: Wow.
1: Ja, en dan scheen de golden hour zon erop. Dus werd het allemaal heel erg oranje. Nou, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga het lekker aftoppen.
2: Maar
1: lekker de Durum Donner.
2: Laten we even eerlijk zijn. Ja. Het is nog best wel een beetje nazomer, toch dit?
1: Ja, zeker.
2: We zitten in oktober, maar het is gewoon 23 graden.
1: Ja, maar ten eerste, Mai, ik heb een weerstation thuis. Ik ben een echte boomer. Ik heb voor mijn verjaardag een weerstation gekregen. Het was gisteren, 20,3 maximaal bij ons in de schaduw. Dat is nu waarschijnlijk ook zo rond de 20,3. En het zit hem niet alleen in de temperatuur, het zit hem ook in de geur. Het zit hem in de geur.
2: Maar
1: in de geur die je ruikt met je neusvleugels.
2: Het is het is pas herfst als jij je kabouters uit die doos haalt. Als je maar uit die doos haalt.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja,
1: is goed. Ik kan ook gewoon thuis.
2: Dan is het pas herfst.
1: Ik heb thuis ook een puntmuts, die kan ik ook opzetten.
2: Nee, doe maar.
1: Die is wit. Nee, goed. Nou ja. Zo meteen zie je Jury Leeflang met de verlanglijst. 3FM.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook.
4: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
20: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
20: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
21: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
22: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja. €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
25: 3FM.
1: Het is een paar seconden na 4. Dat betekent dat het tijd is voor het nieuws van 4 uur. En daarna de meest democratische hitlijst van heel Nederland.
26: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128,000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan nog de 3FM verkeersinformatie aangeboden door de grote vrienden van de ANWB. Dit zijn de 3 langste files. De eerste staat op de A1 Amersfoort. Amsterdam tussen Muiden en Watergraafsmeer, 10 minuten. Een kwartier file op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en Zwifterband. En dan ook nog een file met een gebruiksaanwijzing. Dit is voor het allereerst, maar ik ga mijn best doen. De A27 Breda Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. Daar staat een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Voor zware vrachtwagens zijn er dus regels. Er is een verbod voor vrachtverkeer en autobussen boven de 3500 kilo. Dus pak even op weegrapport erbij. Check even of je onder die 3500 kilo zit. Want anders ben je de sjaak. Mag je er niet doorheen. Zit je nou in een lijnbus te luisteren en denk je, ja potverdrie, ik zit hier met allemaal passagiers achterin. Maak je niet druk, dan mag je wel doorrijden. Dus alles onder de 3500 kilo en lijnbussen mogen doorrijden. De rest op de A27 Breda Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. Pech.
27: 3FM.
28: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
29: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality.
2: Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand.
2: Draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op BMW.

0: innovatief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnb.nl. BNB maakt rijden geweldig.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnb.nl.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

Goedemiddag, leuk dat je luistert naar 3FM op de zaterdagmiddag. Het is iets na vieren, dat betekent dat het weer tijd is voor de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Dat is natuurlijk de verlanglijst waar we zo meteen aan beginnen, na een kort overzicht van de nummers 3, 2 en 1 van de afgelopen week.

0: en Marianne. Was vorige week de plaat met de allermeeste stemmen en werd daardoor dus ook de nummer 1 van de verlanglijst. Even om een paar shout-outs te doen naar Ruud, Marieke, Joshua, Mickey, Lonneke, Sanne en een hele hoop andere mensen die dus hadden gestemd op die Fontaine's DC en Marianne. Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Dat is de verlanglijst, want elke plaat die je vanaf nu gaat horen is gekozen door jou en de rest van muziekliefhebber Nederland. Zo werkt de verlanglijst. Je gaat stemmen op 3fm.nl of via de NPO Luister-app. En de plaat met de meeste stemmen, die komt op nummer 1. De plaat met iets minder stemmen, maar ja, wel als tweede, wordt nummer 2. En zo telt die lijst zich op. Kortom, dit is dus de enige lijst die helemaal wordt samengesteld door het publiek. Het volk van Nederland. Dit is echt volksvertegenwoordiging. Zo kun je het wel zeggen eigenlijk. Even kijken wie er ook heeft gestemd is Isa. Isa, een hele goede middag.
1: Hele goede middag.
0: Wat leuk dat jij even aan de telefoon wil komen om over muziek te praten. Want is muziek een groot onderdeel van jouw leven?
1: Ja, dat is een groot deel.
0: Hoe uit zich dat?
1: Ik ga graag naar concerten. Ik luister eigenlijk de hele dag door muziek. In de trein, in de auto, thuis als ik aan het leren ben of zo.
0: Kijk, dit soort mensen zijn natuurlijk de mensen die hierbij zeker het liefste gaan stemmen ook op de verlanglijst. Want daarmee kun je dus ook echt aan Nederland laten blijken. Dit vind ik echt hele goede muziek. Luister hier eens naar. En als ik dan een beetje kan inzoomen op jouw stemlijst. Wie is jouw favoriete artiest op dit moment?
1: Rondé.
0: Ja? Oké. Okay.
1: Ja.
0: Vanaf het begin ook al, of is dat ontstaan?
1: Dat is eigenlijk al een heel aantal jaren geleden ontstaan. Dus ik volg ze eigenlijk al heel lang voor Hard to Say Goodbye. Dus zo een beetje meegegaan met de tijd.
0: Kijk eens aan, zegt Isa. Nou ja, jouw stem is ook meegeteld. Ook die van Rondé. En ik kan alvast verklappen, Rondé doet het goed. Al een tijdje doen ze het goed. En ook deze week doen ze het goed. Isa, ik wil je graag bedanken voor je stem. Ik stuur ook een Ik heb gestemd button naar je op. En vind jij dan oké dat we gaan beginnen aan de lijst?
1: Dat is helemaal prima.
0: Gaan we dat doen. Met zometeen op nummer 38 al gelijk de eerste nieuwe binnenkomer van Samuel Welten en Russo.

Ruben, Mark en Emma hebben erop gestemd. En dat zorgt er dus voor dat ze nieuw binnenkomen deze week op nummer 38. Boom van Samuel Welten en Russo dus. Nieuwe platen die binnenkomen betekent ook vanzelfsprekend dat er een paar tracks de lijst moeten gaan verlaten. Dat is hoe het werkt. Jij stemt op je favoriete platen en krijgt een track niet genoeg stemmen, dan zakt die of moet dus zelfs van de lijst af om ruimte te maken voor nieuwe andere muziek. Deze week is dat het geval bij 4 tracks. Die zijn niet meer terug te horen. Klein overzichtje, dat zijn deze. Nothing But Thieves en Baby Cool na 8 weken. High Hopes 3000 van Role Model, ook 8 weken.

tracks eruit. Breek dus ook 4 nieuwe de lijst in. De eerste nieuwe binnenkomer heb je net al gehoord op 38. En straks hoor je de rest, maar eerst verder met nummer 37. Daar staat een band die een flinke duik naar beneden maakt. Jungle zakken van 24 naar 37. Dit is Someday, Somewhere.

blijven net als vorige week staan op 35. Mede dankzij Louise, Bram, Elke, Willem, Astrid en ook Joep. Want zij hebben er onder andere op gestemd. Gaan we verder met nummer 34. En daar staat deze week een nieuwe binnenkomer. De nieuwe plaat van Rosé, die heet New Trick. Rosé, die ken je zeker weten nog wel van een ongekende hit die ze samen met Bruno Mars had. Apete, deze. Apete.

een van de stemmers. En die slaat toch wel de spijker op zijn kop. Zij zegt namelijk, klinkt een beetje als Avril Lavigne in de Zeros. En het laat me weer helemaal 15 voelen. Ik kan wel eigenlijk vinden die observatie van Evelien. Maar oordeel vooral zelf. Nieuw binnen op nummer 34.

Cat's Eye and Animal op nummer 33. Ik heb een tip voor je, eigenlijk een soort aanbeveling. Drink meer Guinness en bak alles in Kerrygold boter. Want als er één ding de afgelopen jaren duidelijk is geworden, dan is het wel dat de snelst opkomende artiesten uit Ierland komen. Dus als je succesvol wil worden in de muziek, dan kun je overwegen je dieet eens aan te passen naar dat van een muzikale Ier. Als je over nadenkt, dat lijstje is echt best wel groot hoor. Fontaine's DC komt uit Ierland, Kingfisher, C-Met, Hozier, Kneecap natuurlijk, om er een paar te noemen. Ze gaan allemaal als een raket en ze komen dus uit Ierland. En bij dat rijtje succesvolle Ierse acts mag zich nu een nieuwe naam voegen. Een naam waarbij we bij 3FM groot fan zijn. Bleach 93, zo heten ze. Zijn er vier Ierse gasten dus, die grunge-achtige gitaar maken. Nou, niet alleen 3FM is fan. Remy, Marion, Hans, Ilko, Nina, Harm en een hele hoop andere mensen hebben erop gestemd. Die kunnen dat gitaargeluid wel waarderen. En daarom staan ze deze week op nummer 32. Bleach 93. Die plaat heet Figure 8.

Flair staat deze week op nummer 29 met Door het Oog van de Nacht. En op 28 een artiest die een paar jaar geleden gewoon nog moest inbreken bij gated communities om te kunnen gaan douchen. Toen hij nog een dakloze muzikant was. Nu staat hij gewoon week op week permanent op de verlanglijst. En dat allemaal dankzij jouw stem. Ik heb het over Alex Warren. Staat deze week op 28 met Passenger.

Isabel Asscher op nummer 27. Niemand wil een popster, hoorde je ook bij de verlanglijst. Zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we verder met de nummer 26. Die verklap ik alvast, dat is deze. Somber staat dus op nummer 26 met My Body Isn't Ready. Ga je horen na het nieuws?

0: ZFM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk, van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
5: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
14: Let's go for more from Extra Max.
13: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
16: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
17: Honda, the power of dreams.
18: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
19: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
20: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteer!

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: 3FM. De verlanglijst gaat zo meteen verder bij nummer 26. Samber, My Body Isn't Ready, na het nieuws van 5 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan 1 meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dan nog even de files. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hofvliet staat een auto in brand. 25 minuten vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam, IJsselmonde en Benelux 10 minuten. En dan nog de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken. Wegwerkzaamheden geven je daar 1 kwartier vertraging. Rij voorzichtig.
9: 3FM.
10: Ster. Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
12: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
17: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Leuk dat je luistert naar 3FM. Dit is de lijst met de allerbeste platen gekozen.
16: Nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
17: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Leuk dat je luistert naar 3FM. Dit is de lijst met de allerbeste platen gekozen door jou, de verlanglijst dus. Met zometeen op 25 Douwebop, No To Self, na Somber, My Body Isn't Ready.

0: musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: Leuk dat je luistert naar 3FM. Dit is de lijst met de allerbeste platen gekozen door jou, de verlanglijst dus. Met zometeen op 25 Douwebop, Note to Self na Sambar, My Body Isn't Ready. Deze week op 26.

bepaalt door te gaan stemmen. Dus heb je nog niet gestemd en je houdt wel van muziek, ga dan stemmen op 3fm.nl of via de NPO Luister-app op de verlanglijst. Klik erop, vink aan wat de beste platen zijn. En luister elke zaterdagmiddag weer vanaf 4 uur 's middags naar de Waar jouw plaat is geëindigd. Want alleen met genoeg stemmen komt hij op de lijst te staan. En hoe meer stemmen, des te hoger op de lijst. Dat nummer 1 natuurlijk de track met de meeste stemmen. En vorige week was dat Fontaine CC met Marianne. En of dat weer zo is, dat hoor je iets voor zevenen. En als je stemt, dat is wel leuker nog, dan maak je gelijk kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Dat is deze. Stemmen dus op 3FM.nl of via de luisterapp, NPO Luisterapp op de verlanglijst. Gaan we verder met nummer 24. En daar staat de vrouw die dan nu toch eindelijk een weg omhoog heeft weten te vinden. Miley. Ze bungelde de afgelopen 2 weken een beetje in de onderste regionen van de verlanglijst. Wilde niet echt vlotten, maar nu klimt ze toch lekker 8 plekken omhoog en gaat ze langzaam richting de top 20. Mede dankzij de stemmen van Emiel, Johan, Mark, Lotte, Ivanka, Jesse en een hoop anderen op nummer 24 deze week. Miley met Bass Persuade. Let's go.

Je wil te maken met de finale dag van de 3FM Ticketmaand. Afgelopen woensdag was die. Toen gaven we namelijk tickets weg voor Teddy Swims in Londen. Inclusief reis en verblijf. Hartstikke dikke prijs. Nu al zin om die 3FM Ticketmaand volgend jaar te gaan doen. Hopelijk ook weer lekker in september. We gaan door met nummer 21. Daar staat Ray samen met haar zusje Amma en Absolutely. Onder andere Amy, Joelle, Koen, Joey, Nienke en Hendrik hebben opgestuurd. En ook Lasse die zegt erover. Deze gaat altijd op maximaal volume. Ik word hier niet normaal vrolijk van. Op nummer 21 deze week van de verlanglijst Joy van Amma en Absolutely. En dus Ray. Joy op 21. Yeah.

0: Myself van Bruno Mars op nummer 18. Even kijken, Christian, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Jori. Alles goed?
0: Ja, lekker. En hoe is het met jou?
1: Ja, ik kom net uit het zonnetje in de tuin.
0: Ach, wat heerlijk. Heb je de hele dag in de zon kunnen zitten of heb je ook gewerkt in de tuin?
1: Nee, we hebben het een en ander boodschapjes, gewoon de standaard zaterdagklusjes. En het echte werk begint morgen.
0: Oh, wat ga je morgen dan doen?
1: Morgen is in Utrecht de singelloop.
0: Ja.
1: En misschien dat jouw collega Wijnand nog wel meeloopt. Maar er moeten 2.500 dranghekken gezet worden en ook weggehaald worden. Dus daar ga ik me mee bemoeien.
0: Jij bent zo iemand die dranghekken neerzet en weghaalt.
1: Yes.
0: Hoe laat begint dit in de ochtend? Want morgen worden ze dan neergezet. Die loop is dan ook... Hoe werkt dit? Hoe ziet zo'n dag eruit?
1: Of we heel vroeg opstaan. Ze zorgen dat we om 5 uur in het pakken zijn in Utrecht. En dan daarna gaan we bonk en beuken. Hè? Gaan we ze dingen neerknallen.
0: Hé, en dan is die lopen uiteindelijk voorbij. En ja, dat lijkt me nog het allerergste. Dan moet je al die troep weer gaan opruimen.
1: Dat gaat eigenlijk net zo vlot als het neerzetten. Dus dat is prima te doen, hoor. Gewoon met de kar erlangs en dan oppakken en inlaaien.
0: Kijk eens aan, zegt Christian. Jij bent gewoon dus een held die ervoor zorgt dat de hekken op de goede plekken staan en dat het allemaal veilig kan verlopen.
1: Juist. Met een heel team, hè, en nog een hele organisatie. Dus, een kleine speel in het web.
0: Nou ja, ben je een bus morgen in Utrecht en zie je zo'n hek staan, denk dan even aan Christian, want hij is een aandeel geweest in dat. Christian, leuk om je even te spreken. En ik wil het ook even met jou hebben over muziek, over jouw stemlijst van de verlanglijst.
1: Ja, leuk.
0: Ik zie daar Fontaine CC staan met Marianne, al een paar weken op nummer 1. Ook dan weer Age met Ring My Bell, die staat er een beetje tegenover. Dat is weer een dancegeluid.
1: Mm-hmm.
0: En ook degene die op nummer 17 staan deze week. En dat is toch, ja, ik wil niet de woorden uit je mond nemen. Vertel, The War on Drugs, waarom?
1: Ja, waarom niet, zou ik eigenlijk willen zeggen. Echt weer een goede track van hun. Het zit een beetje power track voor The War on Drugs, vind ik hem.
0: Ja, ik snap wel wat je zegt. Het
1: echt
0: is altijd inderdaad een beetje dromig wil ik het niet noemen, want het is echt heel erg mooi muzikaal. Maar deze komt echt, ik heb vorige week volgens mij zei ik het ook een beetje als een stoomlocomotief komt hij op. Als hij eenmaal gaat, dan gaat hij ook. En dan kabbelt hij goed door.
1: Ja, een soort power ballad, maar dan die Indian pop die zij maken, zeg maar, op dat niveau.
0: Hé, Christian, jij hebt er dus op gestemd op de War on Drugs, dus ik kan aannemen, je bent fan van de plaat.
1: Ik ben zeker fan van de plaat en de band staat regelmatig aan.
0: Kijk, en nou heeft de radio er nog wel eens een handje van om dan een kortere versie te draaien. Dat heb ik nooit begrepen. Dan pakken ze altijd net een paar minuten de knippen ze ervan af. Dus, dit is de verlanglijst. Jij hebt erop gestemd. Ik dacht, ik pak dan even ook die volledige albumversie erbij. Want dan kun je er echt even goed van gaan genieten, Christian.
1: Lekker, Jori. Lekker. Goed bezig.
0: Gaan we dat doen. Gooi ik het hier helemaal stil. Want dit is ook zo'n tune die je gewoon vanaf de eerste seconde gewoon wil horen zonder dat daar vervelende DJ's doorheen praten. Dus, daar komt hij aan. Op nummer 17 deze week. The War on Drugs en Who's That?

Af op 15, daarvoor ook Alex Warren op 16, Emerald Eyes. Zometeen op 14, dat is nu dus, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness. En daarna nog even een throwback naar 2025. Een van de grootste hits volgens jou. Eerst dus nog die Nothing But Thieves op 14.

nummer 1. Dan gaan we even een jaar of misschien een paar jaar terug in de tijd om te kijken wat in deze week op nummer 1 stond in het verleden. En deze keer gaan we precies een jaar terug. Toen stond er een plaat van Bent op nummer 1. Deed toen mee aan Beste Zangers en maakte deze hertaling van Belief van Cher. Speciaal toen voor Paul de Leeuw. Dat werd een enorme hit en het werd ook wel, durf ik te stellen, de grote landelijke doorbraakhit voor Bente. Dus even leuk om terug de tijd in te gaan naar een voormalig nummer 1. De nummer 1 van deze week in 2025. Bente en Kan Je Me Zien?

0: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
21: Gebruik je Android?

0: avond. Zometeen gaat de verlanglijst verder bij nummer 13. Dat is Ilse de Lange en So Incredible. Na het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan nog de files. Dit zijn de drie langste op dit moment. De A1 Hengelo-Duitse grens. Daar staat voor de Duitse grens door een politiecontrole een verkeerscontrole. Of een politiecontrole, het is maar net hoe je het ziet. Even kijken, 10 minuten, ja. Dan ergens anders op de A1. Wel even serieuzere zaken. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum, daar is een politieonderzoek aan de gang. Een uur vertraging omdat twee rijstroken dicht zijn. De oprit daar is ook dicht, dus ik zou adviseren om lekker om te rijden. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baarn en Blaricum. En dan nog de A76 Geleen-Aken tussen Kurenberg en de Duitse grens. Wederom een grenscontrole. 10 minuten, rij voorzichtig. 3FM.
2: Shopper de Shop. Alleen dit weekend in

0: iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Hallo, je spreekt hem.
1: En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent...

0: Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

zometeen beginnen aan je top 10. Maar eerst nog de 3FM megahit van deze week. En die is in handen van Ash. Dat is een Amerikaanse zangeres die eigenlijk al heel wat jaren muziek uitbrengt. In oktober komt bijvoorbeeld haar vierde album al uit. Maar het lijkt erop dat deze track haar wereldwijde doorbraak gaat worden. Daarom is het ook 3FM megahit. Klein beetje achtergrond over die plaat. Stop the Wedding heet die. En dat heeft te maken met het feit dat zij trouwde toen ze nog super jong was. Ze was 21 toen ze voor het eerst ging trouwen. En 3 jaar later vroeg ze een scheiding aan omdat het huwelijk volgens haar eigenlijk gewoon afgrijzelijk was. Nou, vorig jaar is ze opnieuw getrouwd, maar nu dus met de liefde van haar leven. En ze realiseerde zich op die dag, op die trouwdag, die allereerste keer had ik gewoon heel hard moeten schreeuwen stop the wedding en het niet moeten laten doorgaan. Nou, over precies dat gevoel schreef ze uiteindelijk de megahit van deze week. En die vinden wij zo goed dat hij dus megahit is geworden. Ash is nieuw op 3FM en gelijk dus de 3FM megahit met stop the wedding. 3FM. Mega hit.

Thief staat deze week op nummer 9. Zometeen op 7, Adela, 1 in L.A. Eerst nog de laatste nieuwe binnenkomer van deze week is Taylor Swift met Patient Zero op nummer 8 van de verlanglijst.

van Direct. Deze week op nummer 4 van de verlanglijst. En we gaan gelijk beginnen aan de top 3. Je maakt nog kans op de speaker. Dat kun je winnen door te gaan stemmen op 3fm.nl. Of via de NPO Luisterapp. We gaan beginnen dus aan die top 3 met op 3 de voormalig nummer 1. Deze week op plek 3. Fontaine, CC en Marianne. Daarna de nummer 2. En, nou, je zou het bijna niet geloven. De nummer 1.

0: even bellen. Even zien hoor.
1: Hallo.
0: Dag Rosalie, een hele goede avond. Wat leuk dat je wilt bellen met 3FM.
1: Zeker.
0: Jij stuurde al aan het begin van het programma. Als Bente gedraaid wordt, dan wil ik heel graag gebeld worden. Want jij bent groot fan, hè?
1: Ja, klopt. Ik ben echt heel groot fan van haar. Ik vind haar muziek superleuk. En ook gewoon hoe zij optreedt en performt vind ik heel cool.
0: Heb jij al veel optredens van haar gezien?
1: Nou, ik heb nu van de zomer ben ik voor het eerst naar een festival geweest van haar. Dat was in Woerden. En dat was zo gaaf. Dat ik nog zoveel vaker wil. En ik heb haar ook mogen ontmoeten, wat echt superleuk was.
0: Ach, wat leuk om te horen, Rosalie. Dus jij bent echt, nou ja, een enorm fan van
1: zeker.
0: Van leuk zeg. Nou ja, en je hebt dus ook op haar gestemd, hè?
1: Ja, klopt.
0: En om jou te bedenken, maar wel te bedanken voor jouw stem, wil ik je feliciteren, want je wint de Bluetooth speaker.
1: Oh, wat leuk. Heel leuk.
0: Die kopje kant op kun je Bente overal mee naartoe nemen. In de broekzak of misschien als je aan het wandelen bent of wat dan ook. Je kunt er altijd overal gaan draaien in ieder geval.
1: Ja, wat goed.
0: Hey, en dan mag je ook nog de nummer 1 aankondigen. Ja, en volgens mij voel jij dan al een beetje als fan aankomen wat de nummer 1 gaat zijn, hè?
1: Ja,
0: alright. Als jij er klaar voor bent, dan geef ik een klein beetje galm en dan is het helemaal aan jou.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ga je gang.
1: De nummer 1 van de NPO 3FM verlanglijst is Parachute van Bente.
2: Elke zaterdag om

0: iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: 3FM. Een hele goede zaterdagavond. Zometeen Vera on Track op 3FM. Eerst het nieuws van 7 uur.
21: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
20: En dan nog 3FM verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baarn en Blaricum, ben je ruim een uur langer onderweg. Dat komt door een politieonderzoek. Twee rijstroken zijn dicht en de oprit is afgesloten. 3FM.
22: Wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
22: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
26: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
27: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
28: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
29: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
30: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: On Track op de zaterdagavond. Ja, de zon gaat zo meteen al onder, maar niet getreurd. Met de beste muziek rol ik met jou de avond in. We beginnen met Arctic Monkeys.
1: Maakt niet. Zonde. Want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Veronica on Track op de zaterdagavond. Ja, de zon gaat zo meteen al onder, maar niet getreurd. Met de beste muziek rol ik met jou de avond in. We beginnen met Arctic Monkeys.
1: Yeah, I'm Alex.

avond. Ja, de zon gaat zo meteen al onder, maar niet getreurd. Met de beste muziek rol ik met jou de avond in. We beginnen met Arctic Monkeys.

avond. Nogmaals, ook Fluorescent Adolescent van Arctic Monkeys. Vera hier tot 10 uur, iedere zaterdag en zondagavond. Met Vera aan track probeer ik je zoveel mogelijk nieuwe muziek te laten horen. En ook even dit seizoen te zegevieren, misschien wel als het ware. Ik ben een fervent hater van de herfst. Dus ik zal het ook zeker niet op een Mark van der Molen-stijl nu gaan aanprijzen. Dat ik ergens lekker met mijn pumpkin spice latte aan het genieten ben. Van het feit dat het vroeg donker is. Dat het, nou, het was ook wel lekker weer de afgelopen dagen. Maar dat het dan gewoon regent en dat je dat leuk zou vinden. Maar wat ik wel heel erg leuk vind aan deze periode, oktober is net begonnen, is dat het einde van het festivalseizoen, zoals we hem kennen, in de open lucht, de zomer, de zon op je gezicht en de band die voor je speelt op het podium, dat we nu gewoon lekker de poppodia ingaan. Dat eind deze maand ADE Amsterdam Dance Event begint. Dat er clubtours bijvoorbeeld van IJsland bezig zijn. Een nieuw album van Vrouwtje waarmee ze op tour gaat. Er is weer ontzettend veel te doen. Ik ga je ook extra veel tippen waar je naartoe kan gaan. Of misschien ook een beetje in wonden wrijven van shows waarvan je dan nu misschien denkt, shit, dat heb ik helemaal gemist. En dan kan je boos worden op mij, don't shoot the messenger, maar ik ben echt de Lulu voorbeeld dat je altijd moet blijven tickets swappen, bedelen, rond blijven zoeken, desnoods voor het poppodium gaan staan om er nog binnen te komen. Want een van de shows waarvan ik voorspel dat het wel echt monumentaal gaat zijn, dat het Amsterdam gaat laten trillen op zijn grondvesten, misschien wel een van de shows van 2026 gaat worden, is dat over 2 weken voor het eerst in Nederland Slater een live show gaat geven in een uitverkochte Paradiso in Amsterdam. Als je me nu hoort praten en denkt Slater, ik ken alleen Slater de band, Slayer, ja, wat zal het allemaal zijn? Slater live, bijvoorbeeld op Coachella,

De naam is Sleder. Met drie keer de Griekse ei. Ze heeft wat mij betreft het allerbeste album van 2026 so far gemaakt. En over 2 weken live. Met onder andere deze nieuwe track. Brand new.

Yo, End of Beginning. En daarvoor hoorde je Slater met Brand New Chanels. Een van de beste liedjes van misschien wel het allerbeste album van 2026. Oké, okay, throwback. Het is 2000. Misschien ben je net als ik een 90s kid en keek je veel videoclips op tv. Maar de Queen of Pop was er gewoon ook de hele tijd. Met bijvoorbeeld deze...

0: clip die vond ik echt legendarisch. En sowieso deze era van Madonna vond ik wel echt heel vet hoor. En oké, ik hoef niet te gaan bewijzen dat ze nog steeds hartstikke relevant is. Ik bedoel, laatst ook nog een nieuwe versie uitgebracht met Charli XCX. Zij houdt van de nieuwe popsterren, de nieuwe popsterren houden van haar. Het is legacy, het is Madonna. 26 jaar na dato, die sample gebruikt. Music van Madonna voor nieuwe muziek van Troye Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

op 3FM. En ook nog nieuwe muziek van Troye Sivan. Je hoorde Party hier op 3FM. Het is Vera on Track met Olivia Rodrigo, die afgelopen week in Amerika is begonnen aan haar The Unraveled Tour. En als we in Nederland volgend jaar dus een deel krijgen van die show, zoals in de VS, dan zijn we in for a treat, zoals je daar zou zeggen. Want ze heeft ongeveer het hele bloemencorso van Zundert aan bloemen meegenomen het podium op. En die werden vervolgens ook heel fanatiek gejat van fans die probeerden over hekken heen te klimmen op een kleiner podium in de zaal om ergens iets mee te plukken, een fysieke herinnering te hebben aan dat concert. En misschien heb je de beelden voorbij zien komen op je social media tijdens dat prachtige liedje The Cure. Begint het te regenen op het podium, waardoor haar witte jurk uit elkaar valt. De jurk valt uit elkaar en daaronder een rode jurk die als het ware unraveled. Die Unraveled Tour van Olivia Rodrigo volgend jaar dus live in Nederland.

Kar en de Wolf op 3FM. Ik zeg altijd zo, alleen het asfalt is slechter. Verder is alles beter in België. Over goede Belgische artiesten gesproken. De Belgische Angèle. Zij komt over 2 weken met een nieuw album.

fantastische zangeres. En voor dit nieuwe album, dat is over 2 weken verschijnt, is ze meer de elektronische kant op gegaan. Bijvoorbeeld wat je hier hoort, deze samenwerking. Veel gedraaid op 3FM met niemand minder dan Justice. Er zijn dus wat liedjes en we weten dat bijvoorbeeld ook de broertjes De Walen, a.k.a. Soulwax, de Belgen hebben meegeproduceerd aan een track. Maar goed nieuws voor de fans. Of fans in spe. Ik ga je even overtuigen, want deze week kwam er een nieuw liedje uit van de artiest Angèle. Met niemand minder dan deze fantastische Amerikaanse popvrouw als featuring.

Misschien heb je er gezien in het voorprogramma van Dua Lipa of Best Kept Secret een paar jaar terug. Fantastische muziek, ik ben al heel lang fan van haar. Maar ze heeft dus weer van zich laten horen. Een tijdje stil geweest. Namelijk op een track over verliefd zijn, mensen leuk vinden, niet in een liefdesdriehoek willen zitten. En die track die deze week is uitgekomen van Angèle en Caroline Polachek, moet je echt gehoord hebben. Ik vind het het allerbeste liedje van in ieder geval deze week. De productie is waanzinnig. Dus als je een goed of medium geluidssysteem hebt in je auto, op je hoofd, thuis, op je speaker, zet het even iets harder. Volume even iets harder voor nieuwe muziek van Angèle. Samen met Caroline Polachek en Sebastian.

0: ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: De Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel.
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
16: 3FM. Ja, de allerbeste muziek voor je zaterdagavond. Zometeen bij Vera on Track. Eerst het nieuws van 8 uur.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan nog 3FM verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baarn en Blaricum, ben je ruim een uur langer onderweg. Komt door bergingswerkzaamheden daar en 2 rijstroken en de oprit zijn dicht. En op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Bleiswijk en Noordorp, sta je 50 minuten vast door een ongeluk. En ook daar zijn 2 rijstroken dicht. 3FM. Wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
18: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
10: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
19: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
20: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
21: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
20: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
21: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

En daarvoor Camera van Charlie XCX, die dit jaar gewoon 2 albums heeft uitgebracht. En het goede nieuws voor jou en voor mij is dat ze eindelijk weer na jaren... Oké, dit is een lang verhaal, ik zal niet weer dat zijpot gaan nemen. Maar ik ben heel erg blij dat ze weer naar Nederland komt. Je hebt ongetwijfeld iets meegekregen van toch wel echt die ticket war. De strijd voor tickets. Haar show in de Ziggo Dome op maandag 22 februari. En ik denk, als iemand die toch echt al jaren fan is van Charlie XCX, haar met heel veel verschillende albums heb beluisterd, hier op 3FM heb geïnterviewd, nog in Paradiso gezien, heel veel andere live shows, festival shows. Ik ben naar fucking Manchester gevlogen omdat ik het Brad album zo graag live wilde zien en ze niet naar Europa kwam. Maar genoeg over mij, ik wil jou even laten horen waarom ik denk dat Charlie XCX op dit moment op toppen van haar kunnen is. En dat is heel erg knap, zeker voor iemand die al zo lang muziek maakt, zoveel verschillende geluiden eigenlijk heeft gemaakt. Producer Sophie, waarmee ze echt de hyperpop kant is opgegaan, wat je heel erg op het Brad-album hoorde. Nu dat laatste album, wat gewoon een rockplaat is, live met een band die echt staat als een huis. Ik hoor het mezelf zeggen. En als je dan nu naar die show kijkt, die ze aan het spelen is op festivals, waarmee ze volgend jaar naar Nederland komt, die tour is waanzinnig. Zij is in topvorm. En ik vind het bizar, want ze heeft zoveel gemaakt. Maar ze staat daar op een gigantisch podium, dozen, blokken hoog. Er is vuur, er zijn 50 dansers ongeveer. Er is een liveband.

En de overgangen, misschien is dat wel waarom het live muziek op heel veel momenten zo vet maakt. Dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Wat het volgende is wat je gaat horen. Op het ene moment zit je in het album wat ze heeft gemaakt voor de film Wuthering Heights. Dan is er een liedje daarvan aan het performen. En het gaat, voor je het weet, zo weer verder. In iets compleet anders. Luister even mee naar Charlie XCX. Hoe ze deze zomer bijvoorbeeld op Lollapalooza, het festival, stond voor een uitzinnige menigte. Openlucht, gigantisch podium. Zwart, wit.

Ondertussen aan weerszijden komen er dansers. Nog steeds minimal, zwart gekleed. Je ziet niet zoveel, maar er zijn spots te zien op mensen die in topvorm aan het dansen zijn. De BPM gaat hoger. Er wordt versneld. Je hoort er al iets bij komen, een andere beat. Maar wat is het?

van het Brad-album. En de hele menigte die meezingt, Charlie XCX, die de zonnebril opzet, die daar in dat felle witte licht met al die dansers om mij heen staat. Het is zo groot. Het is ook bijna megalomaan hoe zij daar in haar eentje gewoon als rock

Je luistert naar Vera on Track met natuurlijk heel veel nieuwe muziek. Dit is het liedje dat je deze week extra vaak gaat horen op 3FM. Het is een beetje een bruiloft die stopgezet moet worden. Soms een beetje Alba, maar vooral heel catchy. 3FM.

The Wedding. Tijd voor wat toffe nieuwe muziek uit Nederland. Grote Komeet, het is het nieuwste project van Jacob Dubbel, Go To Gym. Die twee heb je al eerder op Lowlands kunnen zien. Bijvoorbeeld als onderdeel van Indie Sleaze trio Not A Fan. En ze maakten samen ook al deze track.

0: geproduceerd door Jacob Dubbel. En 2 weken geleden kwam hun nieuwste samenwerking uit. Het lang verwachte album van dus het nieuwe project Grote Komeet. Het is een heel vet album, vol synths, dat zich niet zo goed, niet zo makkelijk, en dat maakt het heel vet, in een muzikaal hokje laat plaatsen. En het idee voor deze samenwerking, voor uiteindelijk dit album, bestond al heel erg lang. Dat vertelde Grote Komeet aan mijn 3FM-collega Eva bij 3x12 Radio.
1: Jim en ik kennen elkaar eigenlijk van uitgaan. Mm-hmm. En toen gingen wij heel vaak met z'n tweeën ook, gingen we altijd uit. En we zagen elkaar eigenlijk alleen maar in de club.
2: Ja.
1: Volgens mij kwam toen corona. En toen gingen we een keer met z'n tweeën gewoon door de week in de studio. En toen begonnen eigenlijk, waren dat de eerste demo's van dit album. En ik denk dat dat 2019 is. En
3: we hadden het ook al te veel mensen laten horen. En heel veel mensen vonden het al te sick. En we waren heel erg van, oké, we hadden ook wel wat nieuwe dingen gemaakt. Die waren heel tof. En toen waren we zo, oké, weet je, we gaan gewoon alle oude dingen ook opnieuw opnemen. En een beetje een soort nieuwe saus geven.
2: Ja.
3: En dat werkte eigenlijk wel heel goed.
1: Ja.
3: En toen was er een album.
0: Sinds 2 weken is hij er officieel te streamen, te luisteren op je vinylspeler of gewoon hier kennis te maken op de radio. Het fenomeen Grote Komeet, Cherokee. Met alle liefde en plezier bij Vera on Track.

spontaan weer heel veel zin in sashimi. Het is Harry Styles op 3FM. Music for a sushi restaurant. En natuurlijk een fijne 3 oktober aan alle mean girls out there. Ik ben heel benieuwd wat je zometeen wil horen op 3FM. Het is zometeen aan jou. Dus pak alvast de 3FM-app erbij om een berichtje naar de studio te sturen. Het kan natuurlijk allemaal via de gratis NPO Luister-app. Zometeen nieuwe muziek van Barry Can Swim. Eerst Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

0: muziek van Barry Can Swim en Sammy Virgie. I Could Be Madonna op 3FM.
1: Vera. On track.
0: Ook nog de eerste vers. Everybody wants to rule the world. Laat het voor nu even makkelijk instapbaar houden. Jij bepaalt de playlist. Everybody wants to rule the playlist. Het is een zaterdagavond, het is 8:30 geweest. Misschien ben je net als ik nu een beetje op dat kantelpunt aan het staan. Dat kruispunt met vrienden die aan het appen zijn, omdat je een soort losse afspraak had wat je vanavond zou gaan doen. En je nog een beetje in dat grijs gebied zit van, oké, ga ik me gedragen naar mijn leeftijd? Ik als oude vrouw van 33. Ga ik dan toch misschien afzeggen en lekker rollercoaster tycoon op bed spelen? Of heb ik toch echt niet zoveel ruggengraat als ik denk en ga ik het gewoon nog heel laat maken vanavond? Wat de situatie ook is, er is ongetwijfeld een liedje waarvan jij zegt, deze zaterdagavond, dit is het beste weekendgevoel wat ik nu zo graag zou willen horen op 3FM. En liefst een beetje snel, Vera. AUB, MVG. Ja, dankjewel. Pak even de gratis NPO Luister-app erbij. Ga naar 3FM, stuur een berichtje naar de studio. En laat mij gewoon binnen een paar seconden, wees snel, weten wat jij het liefst zou willen horen op 3FM. En dan over een minuut of vijf hoor je het misschien niet voorbij komen. Mag alles zijn, zolang het maar ultiem zaterdagavond is. Ik doe zo meteen alvast een voorzetje met Calvin Harris en Rihanna. Ja, ja, ja, ja, this is what you came for. Eerst nieuwe muziek uit Nederland.
2: Hey, yo, hey, yo,
3: this is my new single.
2: And you're listening to my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Hey, ik ben Isabel Usher en dit is mijn...

0: Nou, de club dancing, de discotheek hier is geopend. Ik zag artikel in de krant dat het niet meer winstgevend is, lucratief. Maar mijn herinneringen aan naar de discotheek gaan, naar schuimfeesten gaan, dat was echt met dit soort tracks. Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For. Vera on Track op 3FM. Een hele goede avond. Mike uit Utrecht.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, ik had het net over dat je misschien nog in dubio bent van ga ik uit vanavond, ga ik nog iets doen. Jij gaat het houden bij een wat rustigere zaterdagavond, toch?
1: Dat klopt, ja. Ik ben ontdekken net ook dat ik een paar jaartjes ouder ben dan jij, dus misschien is het beter zo.
0: Ook dat we tegen elkaar praten alsof we al in een soort bejaardentehuis zitten, weet je wel.
1: Van, ja, precies.
0: Goh, ik heb toch een beetje last van mijn rug, dus vanavond blijf ik even thuis. Dat kan natuurlijk, Mike.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar je hebt een goede muzieksmaak en je hebt iets aangevraagd waarvan ik vermoed dat het je toch wel heel veel energie gaat geven. Kun je voor mij vertellen wat deze band voor jou betekent of wat dit liedje specifiek in je losmaakt misschien wel?
1: Ja, ik vind het gewoon een hele coole band die ook maatschappelijk eigenlijk een beetje er zo in staat als ik. En ik vind het ook heel goed dat die geluiden er zijn. En ja, dit is gewoon, een flinke beuker eigenlijk, alles wat zij maken. En daar gaan ze volgende maand live zien, dus dat heb ik heel veel zin in.
0: Oh, dit is te gek. Ja, je hebt het over de band Kneecap. Ik heb het wel eens live meegemaakt een paar keer zonder kleerscheuren. Maar ik weet niet hoe ver jij van plan bent om in de moshpit te gaan staan of blijf je een beetje achteraan, denk je?
1: Nou, het is in de AFAS, dus het is niet super groot. Dus ik verwacht dat het één grote morspit is. Dus ik weet niet of er heel huis uitkomt.
0: Oké, dan waren dit mooie laatste woorden van jou, Mike, op 3FM. En dan ga ik de zaterdagavond even sfeerverhogend met wat Kneecap olie op het vuur gooien. En dan hoop ik dat jij vanavond een rustige avond hebt. En dan in de AFAS live bij Kneecap gewoon echt een super wilde morspit.
1: Dat is wel gezellig.
0: Ja, prachtig. Yes. Fijne avond.
1: Dankjewel, jij ook.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
10: Nu niet één, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: 3FM. Ja, nieuwe muziek van Miley, Ray en Vrouwtje, maar ook Daft Punk. Zometeen bij Vera on Track. Eerst het laatste nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
19: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
21: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
22: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: 3FM. Simons.
16: Ja, hallo met mij. Dit is Vera on Track. En ik zou zeggen zo, om 3:09 geen tijd, geen zin om stil te zitten. Laten we even beginnen met Vampire Weekend. Apo.

dit weekend. Dit is zaterdagavond 9:10. Fijn dat je erbij bent. Dit is Vera on Track. Natuurlijk heb ik heel veel nieuwe muziek voor je. Het is bijvoorbeeld de nieuwe richting die Warhouse is opgegaan. Dat is een van de bandleden van de Belgische band Balthazar. Het is een nieuw project. Daar ga ik je zo meteen nieuwe muziek van laten horen. En natuurlijk kwam gisteren het album van Vrouwtje uit. Daar ga ik ook wat van draaien. En over Nederlandse boybands gesproken. Goldband is weliswaar met een soort pauze. Zijn even lekker met andere dingen bezig. Boas van Goldband, die is bezig met een soloproject. Daar is gloednieuwe muziek van. Het eerste geluid is er te horen. En dat gaat je uiteraard zometeen laten horen hier op 3FM. Ook nog over Mono, Good Lies. Maar eerst is het Ray met Joy.

over Mono, Good Lies op 3FM. Wil je meer van dit soort tracks voor je zaterdagavond, nacht of welk moment dan ook? Check dan even 3fm.nl/elektronica. Waar ik zo meteen weer een nieuwe toevoeging ga doen aan de lijst.

0: 144 keer Around the World. Je was erbij. Daft Punk op 3FM.
1: Elektronica van Vera.
0: Daarvoor muziek van Warhouse. Het Belgisch project is van een van de leden van Balthazar een nieuwe muzikale richting ingeslagen. En hij staat met de nieuwe sound van Warhouse ook tijdens Amsterdam Dance Event in de hoofdstad. Ja, over Amsterdam Dance Event, ADE gesproken. Meer dan genoeg feestjes. Soms kun je door de boom het bos niet meer zien. Ik ben er ook natuurlijk om jou af en toe te tippen waar je bij zou moeten zijn. Want een feestje waar ik heel erg naar uitkijk is de Divi Label Night in Paradiso. Dat is op vrijdag 23 oktober om precies te zijn. Divi Label, Divi, de Walen, achternaam van de broertjes Soulwax. Ik heb ze al eerder deze uitzending genoemd. Ze maken echt nog steeds fantastische muziek. En ze beheren dus een eigen platenmaatschappijtje. Met onder andere als artiesten op dat label Charlotte Adigerie en Bolis Pupil.

fantastische live act. Graag geziene gast op festivals. En wist je dat Missy Elliott ook fan is? Die heeft ooit een TikTok die heel erg viraal ging met dit liedje van Charlotte Adigerie en Boris Pupil onder andere gerepost. Dus zij kunnen gewoon Missy Elliott als fan noemen. Zij zijn ook te vinden op die Label Night. 23 oktober, Amsterdam Dance Event in Paradiso. Er is nieuwe muziek en ik zou zeggen, blijf luisteren. Het neemt een hele leuke twist. Ik zou je radio, ik ga het weer zeggen, iets harder zetten. Het is nieuwe muziek uit België. Charlotte

Gisteren kwam het nieuwe album van Vrouwtje uit. Kijk je naar mij, dat viert ze volgende week met 2 shows in de Melkweg in Amsterdam. Die eerste is al hartstikke uitverkocht. Maar door naar 3FM te luisteren kun je er toch bij zijn. En dat wil je, want dan hoor je al die nieuwe liedjes voor het eerst een maand voordat er grote tour begint. Dus als je erbij wil zijn, luister maandag tot en met donderdag vanaf 7 uur naar 3FM. En maak kans op kaarten voor de exclusieve show van Rock & Roll in de Melkweg in Amsterdam.

0: implementeren. En dat vertelde Bo als laatst bij 3 Wordt Af Radio aan mijn collega Jasper Leijdens.
1: We hebben expres even tijd genomen de laatste tijd om te experimenteren. Dus die tijd en ruimte hebben we gewoon gemaakt. En dat is er nu wel. Dus het kan wel.
2: Ja, precies.
1: Het kan wel. Ja.
0: Het kan wel. Deze eerste track van The Het Boas is een soort R&B track. Je hoorde hem net. En dat hoeft helemaal niet de sound te zijn zoals het volgende liedje misschien gaat klinken.
1: Ja, ik vind het ook nice om juist heel veel genres aan te tikken. En ik hou gewoon van die neo-soul, R&B dingen, hip-hop. Ik duik gewoon af en toe wel in andere dingen. En volgende releases gaan echt niet allemaal per se R&B zijn. Maar,
2: nee, precies. Ja. Wat lekker.
1: Ja.
0: Heel benieuwd wat we nog kunnen verwachten van de nieuwe muziek van The Het Boas. En wie het ook over een andere boel gooit is Miley zonder Cyrus. Let's go.

0: Persuade van Miley. En als je haar hoort zingen, Kids Don't Wanna Dance, maar denkt, ho, stop, ik wel. Oké, dan zit je er goed. On track. Ja, want de zaterdagavond bruist door het hele land. En dit zijn de plekken waar je vanavond nog de bloemetjes buiten kunt gaan zetten. Summer isn't over yet is vanavond de slogan in Annabel, Rotterdam, tijdens Pop Girly Night Zara Larsson Special. Het begint over een kwartiertje. Een kaartje heb je vanaf €14,50. En daar hoor je vanavond alles van Sabrina, Gracie, Taylor, Olivia en natuurlijk de grootste hit van Zara. Van Midnight Sun tot Lush Life uit 2015. In de hoofdstad Amsterdam kun je vanavond terug naar de Late Zeros tijdens Indie Sleaze in Paradiso. Utrechtse DJ duo Mur draait daar van 11 tot half 4 de allerbeste blockhouse electroclash. Kortom, een avond vol pompende synths, overstuurde baslijntjes. De hele nacht in de kelder van Paradiso Amsterdam voor €10,50. En de allerbeste alternative classics, die vind je vanavond in Neushoorn Leeuwarden tijdens Alarm. In hoofdletters, met een uitroepteken, dus dit is een dringend bericht. Volgens Neushoorn kun je daar helemaal naar de getver dansen. Of, zeg maar, zo hard gaan totdat je een stem in je hoofd hoort zeggen.
1: Oh, oh, ik moet kotsen.
0: Ja, oké. Voor €6,50 ben je er vanavond tot 2:30 in Neushoorn in Leeuwarden bij. Je hoort er alles van Tame Impala tot Arctic Monkeys. En misschien nog, zou ik wat durven zeggen? Durf te zeggen, ook deze van JJS in de A-Track Remix. 6 minuten lang.

0: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: jeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center. Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: jarig is, trakteert.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: 3FM. Zonder goede zaterdagavond. Zometeen weer extra veel nieuwe muziek. Vooral van Nederlandse bodem vandaag. Oh, nee, wacht. Dat is iedere week. Vooraan komt eraan eerst het allerlaatste nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Michiel. Dan de ANWB Verkeersinformatie op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer. Die staat op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Voor Amsterdam Buitenveldert heb je 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de weg daar dicht.
12: 3FM.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
0: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
17: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
18: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
19: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
20: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
10: Een hele goede zaterdagavond. De allerbeste weekendmuziek, maar zeker ook nieuwe muziek hoor je natuurlijk hierbij vooraan. Met de nieuwste NSR Pack zometeen. Eerst Disco Lines in Tonight.

Thanks for the memories. Hopelijk zit je er een beetje goed klaar voor. Want binnen nu in 20 minuten bepaal jij welke artiest morgen voor het eerst te horen is hier. Op 3FM in voor het eerst vooraan gaan die stembussen straks open. En de nieuwste van Wies samen met Mathieu van Bazaar hoor je zo meteen. Nou, natuurlijk

Lost Frequencies en Live It All hoorde je bij 3FM. Vooraan met Sebastian. En met nu een gloednieuwe Belgisch-Nederlandse samenwerking. Altijd lekker, altijd verrassend en toch ook wel een soort van lichte garantie voor een hit, toch? Een samenwerking tussen Nederlanders en Belgen. Ja, echt wel. Het is nu een samenwerking tussen Wies en Mathieu Terrein, de frontman van Bazaar. En wat het is geworden is gewoon een mega fijne poppy samenwerking. Eigenlijk is het Wies die heel dicht bij de sound van Mathieu komt, maar ook weer een beetje andersom. Zoals of je bij het ontbijt denkt, weet ik veel, laat ik eens wat munt bij de verse gepeste sinaasappels doen. En dan denkt, oh ja, het kon altijd al nog beter en nog lekkerder. Het allerleukste aan deze release is eigenlijk de release zelf. Er staan namelijk 12 verschillende versies van dit liedje op de streamingsdiensten. Het liedje heet Opnieuw. En dit is de sped-up version die ook gelijk is gereleased.

0: zeg je sped up, dan zeg je ook slowed.
1: Wat als het verandert?
0: Ja.
1: Ik kan niet wachten op een schoen die boven ons hoort.
0: En er is ook een fall asleep version. Die staat als allerlaatste op het mini-EP'tje eigenlijk. En die klinkt eigenlijk gewoon alsof ze een van de rechtenvrije gewoon white noise van YouTube hebben gepakt. Maar goed, misschien hebben ze het helemaal zelf gecomponeerd, hè? En kijk, het liedje het heet Opnieuw. En ze zingen opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw. En ze hebben dus ook een opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw versie.
2: Opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: Goed, in het origineel doen ze het dus twee keer.
2: Opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: En wat denk je dat ze nu doen?
2: Opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: En dan nog een keertje.
2: Opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: Dan zal het nu wel genoeg zijn uiteindelijk, denk je dan?
2: Opnieuw, opnieuw.
0: Nee, dat gaat eigenlijk gewoon de hele tijd door. Volgens mij hebben ze heel veel lol gehad in de studio. Er zijn in totaal 12 verschillende versies uitgebracht van dit liedje. Maar het origineel is toch het beste. Wies samen met Mathieu Terijn opnieuw, nieuw bij 3FM.

samen met Mathieu Terijn hun allernieuwste samenwerking heet Opnieuw. En wat dat betreft bouw je dan toch dat ze in Vlaanderen Nederlands spreken, want hè, als het niet zo was geweest, was het liedje nooit opnieuw geheten. En nu is toch het woord opnieuw, opnieuw, opnieuw.

0: Ik wil je graag voorstellen aan een misschien wel voor jou nieuwe artiest. Als je heel vaak naar Vooraan hebt geluisterd en dat ook al sinds het begin van dit programma doet, dan heb je haar zeker al voorbij horen komen, want Laura Shin, daar heb ik het over, die is al wel eens eerder in het verleden van het programma langsgekomen, hier ook in de livebox, toen Jamie en Olivier dit nog presenteerde. Een tijdje daarna eigenlijk ikzelf niet zo heel veel meer van gehoord, maar er is nu door Laura Shin een liedje uitgebracht. En dat is waanzinnig. Dus mocht dit voor jou de eerste keer zijn dat jij in aanraking komt met Laura Shin, proficiat. Mocht het niet de eerste keer zijn, ook proficiat. Want dit is echt een fantastisch liedje. Ik heb er eerder vanavond gesproken. Dat gesprek ga ik je nu laten horen.
1: Hoi, goedenavond.
0: En gefeliciteerd met een fantastische nieuwe release. Het is echt een ongekend bijzonder liedje. Het is nu een klein maandje uit. Het heeft steeds vaker op mijn Spotify gestaan. Als toch al repeat van de dag eigenlijk. En ik dacht, ik moet hem echt wel een keer gaan draaien. Dus het is ook wel een titel, hè, Voordat ik ga, die op zichzelf volgens mij al best wel een lading meedraagt. Wat is het verhaal achter dit liedje?
1: Het verhaal achter het liedje is een beetje, ja, Voordat ik ga. Ik schreef het 2,5 jaar nadat eigenlijk een best wel langdurige relatie uit was. Omdat ik toen pas er iets genoeg uit was, dat ik dan meer kon uitzoomen en kon zien wat er precies aan de hand was. En het ging inderdaad over die periode dat je dan heel erg je best doet om, ja, toch nog het te repareren. Maar dat je eigenlijk achteraf, kon ik heel goed zien, dat ja, al niet echt meer ging werken. Maar in het moment is dat best wel chaotisch en blijf je daar een beetje aan vastklampen of zo. Dat was in ieder geval mijn ervaring.
0: Ja, en moet ik zeggen, hoe je dit nu vertelt, hoe deze track een beetje in elkaar steekt qua verhaal. Als je een beetje luistert naar de songtekst, dan hoor je volgens mij ook wel die groei in het perspectief wat je hebt terug. Want je hoort je eigenlijk tot het einde van het liedje praten tegen iemand en je stelt vragen aan iemand. En juist in dat einde en op dat einde van de track praat je een beetje tegen of in jezelf. Of heb ik dat dan mis?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dat laatste stuk waarin het soort van een beetje op een soort van hoogtepunt komt, is meer een soort van, ja, inderdaad, in mezelf gekeerd of over een soort terugblik op die tijd. En daarvoor is het toch meer naar buiten toe, inderdaad.
0: Ik hoor sowieso in de releases van de afgelopen jaren bij jou echt wel een hele dikke groei in je sound. Is dat een proces geweest waar heel veel twijfel bij is komen kijken? Of heb je altijd gewoon dit als stip op de horizon gezien qua geluid wat je wilde maken?
1: Dat verschilt een beetje ook met waar ik dan zelf veel naar luister en ook met wie ik samenwerk. En ik heb na eigenlijk best al wel lang muziek maken nu een hele fijne samenwerking gevonden met Wanne Salomé als producer. En ik merk dat vond ik vroeger bijvoorbeeld ook super spannend om dan met mensen te schrijven. En dat is, denk ik, achteraf is dat juist heel erg leerzaam. En dat dwingt je dan ook om juist meer uit te zoeken van wat is nou eigenlijk mijn sound. Want juist als je met mensen gaat werken, moet je dat ook kunnen aangeven of kunnen horen als, weet je wel, als je met ideeën bezig gaat, om dan nog te kijken van, is dit het nou wel of niet? Maar het was niet echt van tevoren bedacht, maar het is denk ik meer een beetje zo gebeurd of zo.
0: En toch moet ik wel zeggen, het voelt echt wel heel vertrouwd en het past heel goed bij het geluid wat je altijd hebt gemaakt, wat ik net natuurlijk ook al zei. En nou, er staan nu eigenlijk met deze track erbij, staat er een soort mini-EP, met natuurlijk ook Zachter dan ik dacht en Over of niet. Yeah. Dat zijn dan drie liedjes in een soort verzameling. Je bent volgens mij wel aan het bouwen aan iets, toch? Komt er nog verder iets van een EP aan dan nu?
1: Nou, dat klopt zeker. Ik ben naar iets toe aan het bouwen. En ik weet het eigenlijk niet eens. Volgens mij heb ik 5 EP's uitgebracht inmiddels.
0: Jezus.
1: En toen dacht ik van, volgens mij wordt het gewoon tijd voor even een serieus album een keer. Dus ik heb echt heel veel geschreven en ik ben nu vooral bezig in het proces van selecteren en nog afmaken en dingetjes. Maar deze drie zijn gewoon degene waarvan ik gewoon zeker wist van, oké, die komen er sowieso op en die gaan we sowieso uitwerken. Dus vandaar dat die nu een beetje zo achter elkaar zijn uitgekomen. Maar ik ben wel aan het verder bouwen naar een eerste album.
0: Wat vet zeg. Nou, gefeliciteerd alvast. Mocht die ooit uitkomen, dat gaan we dan vanzelf wel zien. En voor nu kunnen we in ieder geval nog goed genieten van jouw allernieuwste single, Voordat ik ga. Dankjewel, Laura Shin.
1: En jij bedankt.

sterk liedje, man. De nieuwste van Laura Shin heet Voordat ik ga. Je hoort hem bij Vooraan op 3FM. Waar jij zometeen de volledige controle krijgt over de playlist en de gastenlijst van Vooraan. Wie hoor je morgen voor het eerst en mag aan

0: Met nu een gloednieuwe editie van Voor het Eerst Vooraan. Het muzikale feest van de democratie die binnen 25 minuten bepaald wordt. Dat wel, want sinds 10:30 zijn de stembussen geopend voor twee artiesten. Eén daarvan komt zometeen om 10:55 uit de bus rollen met de meeste stemmen. En diegene wordt morgen met zijn of haar nieuwe liedje voor het eerst gedraaid op 3FM. Wil je ook meedoen aan het item als artiest? Dat kan, 3fm.nl/pitch. Dat is waar je je kunt aanmelden. Maar voor nu kun je via de chat van 3FM en de NPO Luisterapp jouw stem uitbrengen aan jouw favoriete kandidaat van deze week. Ik wil je graag voorstellen aan kandidaat nummer 1, René Rose.
1: Liefde komt niet zonder pijn en haat is niet het medicijn. Maar in mijn nieuwe liedje gebruik ik de woorden fuck you om te omschrijven hoeveel iemand voor mij heeft betekend. Ik ben René Rose. Stem op mij vanavond als je houdt van Nederlandse muziek met een boodschap, girl power en ongefilterde songteksten.

0: misschien denk je dan bij een liedje wat Fuck You heet dat het helemaal uitpakt. Maar nee, het is een klein gevoelig liedje. Misschien heeft het wel jouw voorkeur. Misschien ook weer niet. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat kandidaat nummer 2 meer wat voor jou is. Nogmaals, degene met de meeste stemmen wordt voor het eerst gedraaid morgen, hè, op de Nederlandse radio. Dus misschien is kandidaat nummer 2 wel wat voor jou. Dat is Lila Poppy.
1: Hoi, ik ben Lila Poppy. En mijn nieuwe nummer, Leren Vliegen, is het nummer dat ik 10 jaar geleden als klein meisje heel graag had willen vinden. Het is een heel kwetsbaar nummer, maar ik heb het uitgebracht omdat ik hoop dat de mensen die zich er nu in kunnen herkennen zich hierdoor net een stukje minder alleen voelen.

geen makkelijke keuze vandaag, hè? Maar die keuze zal toch moeten worden gemaakt. En zeker door jou, want jij bepaalt welke van deze twee artiesten en dus ook welke van deze twee liedjes morgen voor het eerst in zijn volledigheid wordt gedraaid hier op 3FM. En degene met de meeste stemmen mag ook nog eens langskomen in de studio voor een interview om alles over die track te komen vertellen. Wie is je favoriet? Is het kandidaat 1, René Rose en Fuck You? Of is het Lila Poppy? Oftewel kandidaat nummer 2 met Leren Vliegen. Je hebt nog ongeveer, nou wat zal het zijn, 12 minuutjes om je stem uit te brengen via de NPO Luisterapp. In de chat van 3FM staat die poll voor je klaar. En daar kun je stemmen op jouw favoriet. Krijg je ondertussen nieuwe muziek. Daarvoor heb je natuurlijk ook deze zender aan staan. Het is De Staat. Ze zijn terug met een hele fijne tune. Hij heet

Justin Bieber en Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Je hebt nog 5 minuten om te stemmen op jouw favoriete artiest in Voor het Eerst Vooraan. Die poll in de NPO luisteren hebben in de chat van 3FM staat nog 5 minuten voor je open. Wordt het Renee Rose met Fuck You of Lila Poppy met Leren Vliegen die we morgen voor het eerst gaan draaien. Je hoort het zo meteen naar Jamie Miller.

3 oktober is definitief. De stembussen zijn gesloten. Het ging tussen René Rose en Fuck You en Lila Poppy en Leren Vliegen. Wie van deze twee artiesten, welk van deze twee liedjes heeft de meeste stemmen bij elkaar weten te krijgen in die NPO Luisterapp? En wordt morgen dus voor het eerst volledig gedraaid hierbij vooraan op 3FM. Dat is met 55% van de stemmen Lila Poppy en Leren Vliegen. Wil jij weten hoe dat liedje klinkt? Luister dan morgen ook naar 3FM.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: En bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Elke 2 minuten... sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
14: 3FM. We sluiten samen deze zaterdag af met heel veel nieuwe muziek en zometeen ook een heerlijke nieuwe live track voor je. Want er was weer een sessie hierbij vooraan in de livebox vorige week. En mocht je die gemist hebben, geen zorgen, je hoort er zometeen alles over. Eerst het laatste nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties... en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. 3FM.
16: Ster. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks, bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
19: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
20: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
19: Nu 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
21: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
22: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
23: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
22: Happy nieuws! Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
24: 3FM. Sebastiaan Ockhuizen.
14: Met zometeen een heerlijke Livebox throwback voor je, mocht je de sessie van Jules vorige week gemist hebben. Ook de nieuwste van Troye Sivan hoor je zometeen naar Good Neighbors. Dit is Home.

0: Troye Sivan. Zijn allernieuwste Party hoorde je bij 3FM. En natuurlijk, hè, dit stukje. Een deel van de kern van de track. Natuurlijk geleend van Madonna met Music. En dan denk je, is dat dan waar die track helemaal op gebouwd is? Hebben we eigenlijk Madonna te danken aan die nieuwste Troye Sivan met Party? Nee. Dat is niet helemaal zo, want de track begint en het belangrijkste stuk, het refrein van deze plaat, dat klinkt zo.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day.
0: Nee, het is geen rare poëzieavond ergens op een dorpshuis waar je niet bent uitgenodigd. Nee, dit is een hele sterke link met een andere hele grote artiest. Misschien wel een beetje de modern day Madonna. Dat hele rare, ja, praten wat hij dus
1: party
0: doet.
1: In the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant.
0: Dat is eigenlijk volledig geïnspireerd op een legendarisch interview van Lady Gaga wat zo klonk.
2: Every night, no sleep, bus, club, another club, another club, plane, next place, no sleep, no fear. Nobody believed in me.
0: Dat zijn die begindagen van Lady Gaga waar ze het over had. Waarin ze van club naar club ging en van vliegtuig naar vliegtuig. En die dat opzommen van bus, club, another club. Dat heeft uiteindelijk Troye Sivan geïnspireerd om dit te maken.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant.
0: En die party waar hij dus binnenloopt, daar stond dan in zijn hoofd Music van Madonna aan. En zo is de cirkel rond.

de weg. Maar deze zomer was er opeens een grote, mogen we toch wel zeggen, doorbraakhit. Op TikTok, op Instagram, overal waar je telefoon opende, hoorde je wel Lola voorbij komen. Die heeft ze vorige week gespeeld, maar ik wil je eigenlijk het liefst meenemen in haar nieuwste single, Glow Up Era. En dat is weer een stapje vooruit ten opzichte van Lola. Ik vind Lola een waanzinnig goed liedje, maar die Glow Up Era...

geleden. Beetje Beyoncé. Him for the Weekend. Hij hoort het misschien ook nu op de achtergrond al. Maar de gitaar is officieel terug van weg geweest. Het begint er echt stevig op te lijken dat eigenlijk de mannen van de wereld de podcast set terug inruilen voor een garage, een gitaar en gewoon weer bands beginnen te vormen in plaats van allemaal matcha gaan drinken. Lekker man. Kijk naar Bleach 93, Radio Free Alice, Geese om er maar een paar te noemen. Schieten als paddenstoelen uit de grond, werkelijk waar. En nog zo'n band die uit het niets leek te komen was Kyo. Die gaan nu ook als een raket. Begonnen met twee broers, Finn en Connor, die van Devon in de UK naar Londen verhuisden. En dan neem je het ook wel gelijk serieus. Dan wil je de big guns bij elkaar halen. Zijn naar Londen verhuisd om hun muzikale droom achterna te gaan. Voegde uiteindelijk een gitarist en een drummer bij die twee gasten. En zo was de band Kyo geboren. In april speelden ze in Nederland in een piepkleine Echo in Utrecht. Ze stonden uiteindelijk op Lowlands in de India. En ik kan je op een blaadje geven, in zo'n kleine setting ga je ze gewoon niet meer zien. Dit heeft precies dat geluid wat je nu wil horen als je gewoon een gitaarband gaat zien op een festival of ergens in een popzaal of in een grote podium. Het is eindelijk ook nog eens gebeurd dat vorige week een lang verwachte debuutalbum is uitgebracht. For the Smile and For Me heet hij. De eerste track op dat album komt gelijk binnen als een kanonskogel, werkelijk waar. Rustig opbouwen is er gewoon niet bij op dit album. Die track waar ik het over heb, die heet Be Happy. En die draai ik nu voor je op 3FM. Het allernieuwste.

Toto en Afrika, hoorde je bij 3FM. Het is aftellen geblazen. Voor drum and bass liefhebbers. Maar vooral voor fans van Chasin' Status. Want volgende week komt eindelijk hun nieuwste album uit. Generic Everything gaat die heten. Samenwerking met Little Sims, Skrillex. Dat wordt mega!

0: de megahit. De gloednieuwe 3FM megahit voor je gaat draaien. Dat is de track die we iedere woensdag met het DJ-team van 3FM kiezen. Waarvan we denken, hey, die moet je gehoord hebben. Die kun je echt niet missen. En die hoor je dus dan een week lang het allermeeste van alle liedjes die we draaien hier op deze zender. De megahit. Van vrijdag tot en met donderdag loopt die. En deze week is die voor Ash. Haar nieuwste single heet Stop the Wedding. Zij is mega jong getrouwd. Tenminste, voor Nederlandse begrippen dan. Op haar 21ste al. Kwam toen wel van een koude kermis thuis. Bleek niet echt de one te zijn, degene waarmee ze toen getrouwd was. Hele relatie en dus ook het hele huwelijk werkte voor geen meter. Uiteindelijk vorig jaar opnieuw getrouwd met een ander. En die trouwdag is uiteindelijk de geboortedag van deze track geweest. Toen zag ze opeens allemaal in dat het wel kon. Zegt ze zelf ook.
1: I feel like I started writing Stop the Wedding the day I got married to John, because that wedding was so perfect, so right. He's such the right person, and yet I still felt so free and like I had complete authority and like authorship over my life. And I just was feeling like, gosh, if this wasn't right and I needed to get out, I could leave. And I am in a place in my life now where I don't feel stuck in any of my choices. And there was so much freedom in that. And then I went, I'm still gonna choose him. Because I love him. And that's the right choice.
0: Het is zo mooi, want die hele boodschap is natuurlijk ook een beetje ingewikkeld. En misschien helemaal niet herkenbaar voor jou. Maar het gevoel van vrijheid en een soort van opluchting van, oh, alles valt van mijn schouders af. Dat is zo goed vertolkt in dit liedje. 3FM.

0: Foo Fighters en The Pretender.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik krijg een heerlijk appje binnen van Eva in de NPO Luisterapp. Die is al een tijdje fan van deze artiest. En wat dat betreft kan ik mij scharen naast Eva. Want ik ben ook al een tijdje fan van deze artiest. Vaker voorbijgekomen hierbij vooraan. Ook al een keer hier in de livebox gestaan bij dit programma. Blijven de support ook bij de allernieuwste track. Het is de Nederlandse, maar helaas komt nou eens terug naar Nederland. Nog steeds in New York wonende Stevie Bill. Haar allernieuwste Take It Off For You is een waanzinnig verslavend liedje. Dankjewel, Eva.

0: iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
6: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
7: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
6: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
7: Ja toch?
6: Kijk op wakkerdier.nl.
8: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes... en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal... dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.

0: het laatste nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden en won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden.
0: 3FM. Sebastian Ockhuizen. Aupie's allernieuwste track, Just a Little Bit More. Heb je die al gehoord? Nee? Oké. Zorg even dat je oordopjes hebt, want hij is net wat harder dan je gewend bent. Je hoort hem zo meteen.

Moore hoorde je bij 3FM. Een hele goede nacht. Het is Sebastian hier vooraan. Ga nog eventjes door samen met jou tot aan de klok van 1 uur. Ik zie een berichtje voorbij komen van Jesse in de NPO luisterschrift. Die zegt, wanneer Turnstile? Nou, best wel een goed idee. Zullen we kijken of het zo meteen nog gaat lukken? Denk het wel hoor, geen zorgen. Hopelijk ga je een beetje lekker deze nacht. Heb je een fijne nachtdienst of heb je een leuk feestje gehad waar je vanavond naartoe bent geweest? Of misschien nog wel naartoe onderweg bent natuurlijk, hè? Fijn in ieder geval dat je hebt gekozen om die radio gewoon lekker aan te houden. Vind ik gezellig. Kom vooral ook net als Jesse even langs in die NPO luisteren. Heerlijk. Ik heb nieuwe muziek voor je van mijn favoriete band van dit moment. Het is in ieder geval een band die langzaam in die lijst komt. Die je geeft aan mensen als ze vragen, hey, wat voor muziek luister je? Wat is je favoriete muziek? Dat is bij mij altijd geweest. Editors, John Mayer, Keen, U2, Muse. Zijn eigenlijk de 5 vaste namen die ik altijd noem. En ik denk dat ik een 6e naam eraan toe moet voegen. En dat is namelijk Kingfisher. Er zijn een paar gozers uit Ierland. Ze zijn met z'n drietjes. En er zijn weinig mensen die zoveel plezier hebben op het podium als zij. Terwijl ze ook gewoon de meest gevoelige liedjes kunnen zingen op een bloedhete drukkenfestival weide. Maar ook in een kleinere zaal. Want ze gaan dit najaar op tour door Nederland. Ik hoop jou daar ook te zien. Mijn nieuwste heet How Lonely.

0: Take Me Back bij 3FM. Vooraan
1: met Sebastian.
0: Een bijzonder goede dag. Welkom bij 3FM. Tot aan 1 uur hoor je vooraan met mij, met Sebastian. Hallo, ik krijg een appje binnen van Koen. Koentje in de NPO luisterschrift die zegt: hoi Sebastian, ik ben onderweg naar Oldenzaal vanuit Amsterdam. Ik ben naar Spirit Box geweest in de AFAS. Was vet. Spirit Box, zeg me helemaal niks. Ik pak het er gewoon even bij. Meest gestreamde track op Spotify, Circle With Me, 160 miljoen streams. Ik loop volgens mij een beetje achter. Even checken wat het is, doorspoelend refreintje.

ik zou maar even lekker een theetje met honing nemen als ik zo meteen thuis zou komen als ik jou was. Want ik denk dat je je long uit je lijf hebt geschreeuwd. Wat een heerlijke avond moet dat zijn geweest, zeg. En verder wil ik je graag voorstellen aan iemand die waarschijnlijk net als ik, en misschien ook wel net als jij, vroeger de allerirritantste van de klas was. En er waarschijnlijk het allervaakste werd uitgegooid. Omdat, net als ik, gewoon heel bij de hand was. En gewoon het liefste alleen maar wilde vertellen en lawaai wilde maken. En gewoon lekker wilde schoppen. Want dat is precies wat Marieke Schenk doet op een hele positieve manier. Eerder dit jaar leerden we haar al kennen hierbij vooraan. Voor het eerst vooraan kreeg zij de meeste stemmen. En werd haar nieuwe liedje toen voor het eerst gedraaid op 3FM. Nu heeft ze weer een nieuw liedje uit. Doet ze ook nog eens mee aan de popronde. Dus ja, check vooral even wanneer de popronde langskomt in jouw stad. Want dit is er eentje die je echt gezien wil hebben in de Big 26. Eentje voor de toekomst.

0: Monkey, snap out of it bij 3FM. Er waren tijden dat ik niet dit werk deed, maar in een DHL-bezorgbus door Breda reed. En dan luisterde ik altijd 's avonds naar Mark en Ramon, die toen samen de avondshow deden, hier bij 3FM. En die draaide toen echt, nou, als het niet maandenlang was voor mijn gevoel, dezelfde track. En dat was deze. Het was een hele duistere track. Het was ook echt in herfst, winterachtig gedeelte van het jaar. Het was volgens mij ook corona toen. Van een Duitse DJ, die heet Solomon. En het liedje heet De Creatuur der Nacht. Gewoon super duister. Dat je dan door die stad rijdt en denkt, oh,
1: ik ben een tiefen roodwijn, zeer dronken.
0: Ik hoef geen pakketje te bezorgen.
1: Dan liep ik regelos 2-3 wochen lang.
0: Echt super vet, hè?
1: Hinter den Gardinen wird es dunkel.
0: En nu?
1: Ich steige aus dem Bett und zieh mich an.
0: Is naast het feit dat Solomon ook in GTA 5 mijn residency DJ is in mijn nachtclub die ik heb gekocht, Solomon op een andere manier ook terug in mijn leven. Namelijk door een gloednieuwe samenwerking samen met Dom Dolla en Skepta. Het is echt een mega andere tune dan ik dus gewend was.

0: break op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden.
1: Ik denk dat het een gevoel is wat inderdaad op heel veel situaties te betrekken is. Ik heb het nu heel conceptueel een soort van geschreven over. Je bent altijd aan het vergelijken, toch? Of dat nou inderdaad in een relatie met andere personen is. Of dat dat misschien op social media is met doomscrollen. En zij ziet er altijd beter uit. En zij gaat altijd naar leukere plekken op vakantie, zeg maar. Mm-hmm. Dat. Ja, dus eigenlijk denk ik dat het precies die twee soort van. Dat je het gewoon zelf kan interpreteren bij deze song. Van hoe betrek ik dit op mijn leven?
0: Het is echt een heel bijzonder liedje geworden. Met misschien wel de beste manier om het stemgeluid van Isabel ook uiteindelijk op een goede plek te zetten, zeg maar. Het is echt haar allerbeste liedje tot nu toe. En ik denk ook wel echt haar grote, grote doorbraak. Je gaat hem vaker horen de komende tijd op 3FM. De nieuwste van Isabel Usher. Niemand wil een popster.

Massa. Too Cool To Be Careless hoorde je bij 3FM. Ik vind het wel fijn als er mensen die in de NPO luisteren op langskomen ook zo een beetje vooruitstrevend zijn. Lekker vooruitkijken.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.